a Surinaamse samenleving nanga a lassi fu a ex-president Chandrika Persat Santoki di lassigwe den adei sampasa en we kondeler ook to den nabestaande den famiri nanga de smadi de lontu en nanga a dede fu a mandisi lobby wang you sabi a grand tapu disi de wan grand tapu pewe mus mek ala we san in order fos we gwelibi a grand tapu disi omdati we no sap ote we gwe a de masra di ebo pal oten en sana a day sana a yuru sana a minute a second sang we e gwelibi a grand tapu disi mar mek we tek prakseri en nogmaals sterkte na de familie na everyone's ma di be de lontu eng lobby wang we godoro na a programma eni aboskopu disi we abi furu fuchar konadoro mar aboskopu disi ade chatu en ook to we make muiti fuko ook to na tapu Facebook na one programma pe misrefi sakona eni built en chari bonfuru leri konadoro vanuit de genade voor Gado, vanuit Bijbelboeko, we sachari leri konadoro, sang boom giwi fuwi teki vanuit Bijbelboeko, en sang falsi, sang libisma e char konadoro vanuit de egi prakseri, en sa epsa no no de, na enisran kondre na ina skin fu masra. Lobby wang, yabi furu sani sa epsa na ina skin fu masra. Loko widena eni a pasa teng. So safri safri, we nader ating fu passe nanga boom vreda. Lobby wang, goede vrijdag, so boom. En eni attendati, dana masra Jesus Christus, gona a kruisi giwi, a pai fu wi sondu, en nanga e brudu, a wasi ala wi sondu kring, so dat we bekan de free en feni da libi fu tego, suma e accepteer en suma e bribi, sako knapu ondro a brudu disi, a diri brudu disi, en sa feni ook su yepi na papa Jehova almakti, en na eni den pasa ting, da e yere fa masra Jesus Christus be opobakana dede, en abe fara op gona eni a hemelse geweste pe asidong na a let anu seifu a papa en grontapu de e fut bangi. Lobby wang, we taki tide abra a brudu fu Jesus Christus di tranga moro ibri wan trasanina eni a grontap disi. Lobby wang, a brudu disi for lusu a her grontapu en a libinomo fu wika accepter. A brudu disi for lusu ala dem bakap chinfu wi di dena pasi ekong de wansa no gebore ete a brudu disi wurokongi den kaba ef den kombribi da de ka knapu veilig en de ka feni da libi futego so tronga en so dipi a brudu disi e wuroko lobby wang dat meki not noti noman proti a brudu disi na wansei not noti noman gersi a brudu fu Jesus Christus not noti noman teki a presi fu a brudu fu Jesus. Tidedei, yeshi na eni a evangeli, na eni grontapu, ma metaki spesurutu abrasranan kondre, yeshi fa libisma e poti a brudu fu Jesus Christus na wansei. Ook tu na eni a skifu masra, yeshi taki a brudu fu Jesus ne preiki moro. Ala sei preiki no no de, na soso profesi tussen haakjes, falsi profeties e conadoro ala sotusma opoleki profetina ina condredisi en de giwortu leki te sma e leisbuku te dei opo lobby one ala de sandisi na so so verfalsing fu a evangeli omdat bijbel buku e takwan presi ataki ef wine preki a wuroko na a kruisi moro dan we meki a evangeli troan so so sani lobby wan dat wan taki sondro a wuroko na a kruisi sondro a brudu fu Jesus Christus a boskopu no abi warti lobby wan a boskopu no abi warti a
boskopu sankona ina grontapu disi en samu spreki na adede nanga a opo bakafu masra Jesus Christus dati de akrakti fu da evangeli en na dati wawang wi sabribi fu chariwi gona ini akonu kondre fu papa Jehova almakti. Hallelujah. Lobi wang ook tu yeshi fa een bepaalde kerki na ina skin fu masra na enisranang yeshi taki libisma poti abrudu fu Jesus na wansei en de poti olive oli na fesi. Lobi wang tewe taki abra abrudu fu Jesus Christus dawe taki abra asani di verlus minanga yu wi de verlusu verlusu kaba mino abi wamp kimbatra olive oli fanodu fu espoiti herde na misking fu yagi takru yeye omdati mi abi abrudu fu Jesus Christus abrudu di e wiki dede abrudu di e tap siki abrudu di e genees en bevrij. Lobby wang olive oli ne genees. Olive oli never free. Lobby wang. Olive oli noman teki apresi fu abrudu fu Jesus Christus en. Olive oli noman kong tapu abrudu fu Jesus Christus presi. Lobby wang, you sabi. One lady de abra olive oli. Bikasi olive oli ano salaf oli. Lobby wang. Den tendisi me proberi fukona Facebook na tapu a Facebook page van Henren Wendel nanga wan leri abra sana olive oli en sana salaf oli omdati furu leisi yeshi libisma na eni serena kondre bribisma oktu e bai pkimbatra olive oli en de serengi den tak na salaf oli a abi salfu anga ala sot sanina en sei en de spoiten trawai gona de woroko presi de spoiten tap de sturu nanga den tafra de spoiten amofodoro fu de woroko presi spoiten tap de wagi nanga ala sot sani. Lobby wan, we can tell you taki asandisi ano de Bibles. Ano de Bible sref srefi. Omdati Bible buku eleru itaki. Olive oli. Nobe meki fude sandati. You abina in Bible buku pe you ka lazy abra olive oli. And you abina in Bible buku oktu. Pe you ka lazy abra salaf oli. And salaf oli. Nawa oli. Sanobe mak mopo eit a temple sref srefi. Fukona doro sei. And Bible buku skrifi taki. Ade van geslacht tot geslacht. Lobby wang. Lobby wang. Maar mi adviseer you den day dis fu luku na tap mi Facebook page van Henren Wendel pe yo kisi aleri fu a pisi woroko disi. Lobby wan, dus mi raad you aan, no buy olive oli somar chimbatra olive oli e spoit na tap you skin. Betre you carry a brudu fu Jesus Christus di abi ala makti fu genees na nga bevrij en chari you gomoro fara na tapa pasi fu papa Jehova almakti. Lobby wan, we godoro na ini Bible buku na ini a buku fu Johannes, da fos buku fu Johannes a skrifi na in wa Nederlands Bijbel na in 1 Johannes 2 vers 2 a skrifi mijn kinderkens, dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Vers 2 etaki. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Lobby wang, je jere sa Bijbel boeken schrijven ja. Adewan prisir sani, fu jere a pis word to disi. We abi one voorspraak na masra gado almakti Jehova papa. En a voorspraak dati na Jesus Christus, da let op wang, da rechtvaardig wang, da wang di bende, di de en di sakom, da kriboy wang, da wang di ne taki dan anedu
ade ataki nanga akaba lobby wang. Disi na Jesus Christus da wang di sa for losuwi et ala no to nanga pina lobby wang. We go na wang serana tongo Bible gide wang di de moro betre na eni asrana tongo enda we lesi na eni da first book fu Johannes kapital 2 den versi 1 nanga 2. Askrifi mi picking mi eskrifi unu den sani disi fu no fu uno osondu ma efu once ma sondu da wi abi once ma di etaki giwi na a papa dati na Jesus Christus awandi bung ini gado ai na fu di adede meki gado giwi pardon fu wi sondu ma anodi fu wi wawang ma difu a heri grown chapu lobi wang ye yere sa Bible buku taiji wi krin krinja na eni da first buku fu Johannes kapital 2 de versi wang nanga 2 ataki na fu di Jesus dede na a kroisi meki wi kisi pardon fu wi sondu lobi wang. Na wan prins pari sani psa na akroisi. A dede fu Jesus, ano bede somar. Ano den dede sa wimus dede na ina gron tapu disi. Lovi wang. A dede fu Jesus, be abi wan baduleng. Abe abi wan sani dibe mu psa na ini a dede fu Jesus Christus. And that na wileki libishma, geboren of ungeboren. We must kisi pardon fu sondu if we accepter a worokodisi na a kroisi. So like for betaki, we go sutes a na eni a pasa ting na nga bumfreida and then a boskopu disi de a spesurutu boskopu samus chari na enden de disi fu saide meki Jesus gona a kroisi omdati moro furu na eni pasa ting da say pasa na enden kerki. We stong, we dringi, we nyang, we make prisiri, gron tapu e hor face because a de wan Friday, ya, lobi wang, maar une basen en une aksus refi, taki, ma abrudu di belong tapu a day dati. Make me go looku if me snapu true true ondro abrudu disi. Make me go looku if me accepter abrudu disi. Lobi wang, het zijn dagen van besinning. A de day perimus go tek praxeri abra awuroko na akroisi. Awuroko na akroisi, a char for lusu, gimine na you, and give me back up to ook to ma yeshi ya askrifi na eni. A first book jaso fu Johannes kapital 2 a verse 1 ataki mitching mi escrifi uno den sandisi fu uno sondu askrifi mantaki enkelek uno mag giwi sref abara na sondu lobi wang. We must de voorzichtig nanga sondu lobi wang. Enkelek we must long gi a sondu. We must long gi ba palasani. We must mantak nei gi a sondu. Lobi wang. Mar, beba buku skrifi godoro. Ataki ma ef was ma sondu. Because is ma o sondu. Lobi wang. Mina ga yu. Wo sondu. Dan yeshija ma ef was ma sondu. Da we abi was ma. Di etaki gi wi na a papa. We up one smadape, the attack give na a papa, and that na Jesus Christus, the one di de letopu, the rechtvaardig one, the konu fu glory, the konu fu konu, the konu di no one sma, no man take a crown, and no one prince no de baka a konu disi, ma ade a wa enkri konu fu hemel na a grond sapu. Hallelujah! Lobby wang! En na a papa disi, Jesus Christus, a wang di bung ini gado ai Bible buku taki, a wang di ego fes masra, nanga ala we know to, nanga we problema, and so a brudufu en e woroko that we free fu de sondu disi. Lobi wang, a de wang pres parisani, sambe pasa na eni a
passe ten lobby wang adewan prince parisani sabe passa na a croisi because awurokodi snodu somar awurokodi si kombopo fanait a konu konre fugado and that ede make we lazy so shatu na any abuku fu hebreusma lobby wang hebreusma capital ting. If you want it, you can lace it helemaal, minimal lace it helemaal, on that a programma this negiwi a euro dati, maar Hebreusma capital ting escrifi abra a prespari uroko na a kroisi, en a escrifi fu pe a uroko disi komopo kona eni a grond sapu disi. Lobi wang, you sabi, a brudu fu den kau, nanga den boko boko, nobe man tapu, sondu lobi wang anobe man woroko endan masra be abifu duan trasani Yehova papa almakti be abifu duan trasani give minanga you fu tok we be ka konde free fu sondu so that we be kan verschijn fesi a aangezeg fu gado want nanga sondu we no man verschijn fesi a aangezeg fu gado. Na de Jezus Christus broedu, die moet was we krim voor si. Dan pas we kan verschijn versa aangezegd voor Gado. Lobby wang. Maar we teken een spesrutu gedeelte uit Hebreusma kapitaal 10. En dat is na vers 9. Na eni Hebreusma kapitaal 10, dan vers 9, ataki, ma baka dati ataki, luku. Mi konfu do you wani? So we e shitaki a poti a fosi sani na wan sei fu a kampoti a difu to sang Bible buku wan taki na a pis disi. Asma di taki, luku mi konfu do you wani dati na Jesus Christus a gona a papa ataki mi konfu do you wani des a wuroko na a kroisi nobede a wani fu masra Jesus Christus abede a wani fu a papa Yehova almakti and Jesus Christus da man picking da messias be abi fu underwere peng na a wani fu a papa a meki man fu heimal na a grond sapu lobby wang en a underwear pena a gesag disi dat hij a kong en a pai gimi nanga yo fu ibe ka feni a libi fu tego lobby wang so a escrivi ya gomoro fara na eni Hebreusma kapital ting da versi negi ataki sowi e si taki a poti a fosi sani na wan sei fu a kampoti difu tu. Lobby wang, je sabi taki masra besluit wan verbond nanga den jusma na eni a woestijn. Lobby wang, Moses bede a wang dibe e luku a verbond disi. Lobby wang, a wang dibe luku taki alasani be mus go bung ondro a people. Lobby wang, en so a verbond to disi meki en so libisma be mus horne na bepaalde wette na eni a grond tapu disi. Ma de wet ben furu en de belai dat die libisma no be oma hording en a sondu be heitum si lobby wang. En disi na a eerste verbond sa Gado almakti meki na libisma lobby wang. Ma bebel buku e taki. So we e she taki a poti a fosi sani na wan sei. A poti a erste verbond na wan sei. En e a meki a difu to kom geldig lobby wang. Ataki fu a kampoti a difu to lobby wang. A tweede verbond lobby wang. A tweede verbond sa Gado almakti mek na libisma na Jesus Christus na nga embrudu. Nanga awuroko na akroisi, en fu wika akseptering, fu wika libi, fu tego, na eni akounu kondre fu papa Yehova almakti, suku fu teki atweide verbond na eni yo libi, en asade a laste verbond, sang meki na ina grond tapu disi Bible, buku taki, no antra verbond ne kombaka disi moro, sang dena pasi ekon, na a opname, if you accepter,
adi fu tu verbond disi tevens a laste verbond, dan fu tru mi kan tegi you taki, you sa de na eni a opname, en you sa gwe na nga Jezus Christus, fu te na eni a konu kondre fu papa Jehova almakti, pe wi sa libi fu tego en tego. Lobi wang den dey disi, mek wi tek prakseri, abra a word fu gados and charity,

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

I'm the ruler. And you're forever.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 10:00.
1: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
2: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected à la
3: Connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable.
5: Taylor's
3: here keeping us in touch.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Skip.
7: I got.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Vader, we zeggen u dank dat ook op deze avond we wederom voor de troon van genade mogen komen. Het is andermaal een voorrecht om dat te mogen doen. We hebben reden genoeg om als kinderen u te danken. Danken voor alles wat er is geweest. Lieve Vader, ik wil u bidden dat wij als uw kinderen het besef zullen hebben in ons hart hoe belangrijk het is om in deze tijd ernstig te zijn in het dienen van u. Om u te dienen met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand en geheel ons kracht. Dat wij alles op alles zullen doen om u te behagen in alles wat we zeggen, in alles wat we ondernemen, in onze leven, in onze handel, in onze wandel. Mijn God, ik bid u dat wij in onze harten het verlangen zullen hebben om u ernstig te dienen, om u waarachtig te dienen met alles wat in ons is. Dat wij ons uiterste best zullen doen om rein en heilig te leven, om u te behagen op alles, in alles wat we zeggen, en nogmaals, alles wat we doen. Mijn God, het is een voorrecht om kinderen van u te mogen zijn. Ik bid, mijn God, dat wij het verlangen zullen hebben om bruikbare instrumenten in uw handen te zijn. Dat u wil gebruiken om uw naam te verheerlijken, om u te verhogen. Dat u wil gebruiken wanneer u wil, waar u wil, hoe u wil, zoveel als u wil, zo lang als u wil. Dat wij waarachtig reine en heilige instrumenten in uw handen mogen zijn. Het is een voorrecht om u te mogen dienen. U hebt naar ons omgekeken. U hebt ons getrokken uit deze duistere wereld. U hebt ons rein gewassen. U hebt ons een nieuw begin gegeven. U hebt ons een compleet nieuw leven gegeven. En ik dank u wel, mijn God, Heer. Velen van ons zijn al jaren op de weg. U kent onze handel. U kent onze wandel. U kent onze gedachten. U weet waarmee we ons bezighouden. Maar ik bid, mijn God, dat in deze tijd wij intens verlangen zullen hebben, Heer, om u te behagen in alles wat we doen. In alles wat we zeggen. In alles wat we ondernemen, dat we u mogen verheerlijken. Dat men Jezus Christus in en door ons mag zien. Dat men mag beseffen dat wij anders zijn. Heer, we zullen niet anders zijn wanneer we gaan staan plaatsen en zeggen ik ben anders. Maar we zullen anders zijn wanneer mensen zien aan ons leven dat we heel anders zijn geworden. Vader, ik zeg u dank voor uw genade. Ik zeg u dank voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Mijn God, Heer. U kent ons. U weet precies hoe we in elkaar zitten. En deze avond wil ik u ook oprecht bidden, Koning Jezus. Dat u ons wil schenken. Het karakter en de gezindheid van u. De bewogenheid van u, Heer Jezus Christus. Dat we mag zijn zoals u bent. Dat we mag spreken, dat wij mogen spreken zoals u spreekt. Dat wij mogen handelen zoals u handelt. Dat wij mogen denken zoals u denkt. En dat, Heer, wij bewogenheid mogen hebben voor ons medemens. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde. Heer, woorden schieten ons tekort. Maar geef u alle lof en alle eer. Help ons zo, mijn God, Heer, om u waarachtig te dienen met een volkomen toegewijd en overgegeven hart. Om u te behagen in alles wat wij doen. We danken u, Vader. We danken u dat ons leven mag zijn als een offerande aan u. Dat u werkelijk behagen mag scheppen in alles wat wij doen. Heer, wij allen weten waarmee we nog zitten. Maar ik bid dat wij, Heer, in alle nederigheid en oprechtheid des harten alle dingen zullen brengen voor de troon van genade die u niet behagen. En u alle ruimte zullen geven om te doen in ons leven wat u wilt doen. In de wonderbare en machtige naam van uw Zoon Jezus Christus. Heilige Geest, we hebben uw hulp nodig. Help ons, Heilige Geest. Opdat wij mogen leven, een leven dat de Vader en de Zoon behagen mag. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Assembo in het district Park. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.
1: This is for the Lord child with no father.

Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast hier.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, weer een nieuwe dag om de Heer te danken voor de genade en de waarheid die Hij ons heeft gebracht. Gods geest vertelt ons dat Mozes ons de wet heeft gebracht, maar Jezus Christus bracht ons de genade en de waarheid. Johannes hoofdstuk 1, vers 17. En let op het tijdstip waarop Mozes de wet van God ontving om die aan het Hebreeuwse volk voor te houden. 50 dagen nadat het Hebreeuwse volk uit Egypte is verlost, krijgt Mozes de wet of de 10 geboden van God die hij aan het verloste volk moest voorhouden. Leviticus hoofdstuk 23, vers 15 en vers 16. Pas nadat de Heer het Hebreeuwse volk had verlost uit de macht van Egypte door het bloed van een onschuldig dier voor hen tot verzoening te laten slachten, gaf God de wet aan Mozes om die aan het volk voor te houden. Deze volgorde, dus eerst de verlossing uit Egypte en daarna de wet, vertelt ons dat met het geven van de wet het nooit Gods intentie is geweest om ons door middel van de wet te veroordelen, met het gevolg dat wij zouden moeten sterven. Dat er geschreven staat: gij zult de wet houden en je zult leven, en niet houden van de wet en je zult sterven. Deuteronomium hoofdstuk 30, vers 15 tot en met vers 18. Dit kan dus niet worden opgevat. Betekent dus niet dat God erop uit was om het volk te kunnen veroordelen, met het gevolg dat zij zouden sterven. Want dan had hij hen niet bevrijd, daar zij in Egypte toch al bezig waren om te komen. Je zou hier de vraag kunnen stellen: maar wat was dan Gods bedoeling met het geven van de wet? Wij maken wetten met het oogmerk om binnen onze samenleving grenzen aan te geven, zodat het leven met elkaar aangenaam blijft. Dit is inderdaad dan ook de eerste reden geweest die God met de wet voor had, om aan het volk duidelijk te maken hoe met een heilige God te leven. De tweede reden die God met de wet voor had, was om ons ervan te doordringen dat wij door onze zondige natuur nooit zijn wet zouden kunnen naleven. Wie onder ons heeft de moed om te beweren nooit gezondigd te hebben? Waarom anders de woorden van de Heilige Geest: allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Romeinen hoofdstuk 3, vers 23 en vers 24. En hiermee brengt de Heilige Geest ons bij de derde reden waarom de Heer ons de wet heeft gegeven.

namelijk om ons ervan te overtuigen dat wij onszelf op geen enkele manier zouden kunnen rechtvaardigen in de ogen van God. Of anders gezegd, onszelf redden is uitgesloten. Met andere woorden, de wet is gekomen om ons ervan te overtuigen dat wij een redder nodig hebben. En dit verwoordt de Heilige Geest als volgt. Zo is de wet een tuchtmeester voor ons geweest, tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Galaten hoofdstuk 3, vers 24. In het Grieks, waarin het Nieuwe Testament is geschreven, gebruikt de Heilige Geest het woord paidagogos voor tuchtmeester. In de Griekse cultuur was dit een slaaf die de jongen naar school bracht, hem bewaakte, corrigeerde, disciplineerde. Hij zelf gaf geen onderwijs. Hij hield de jongen in de rij tot de leraar kwam. En hiermede laat de Heilige Geest ons dus de derde reden zien waarom God ons de wet gaf. De wet was onze tuchtmeester, totdat onze redder Christus Jezus zou komen. En dan zegt de Heilige Geest, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Galaten hoofdstuk 4, vers 4. Met andere woorden, Jezus Christus is naar deze wereld gezonden op Gods perfecte tijd. En precies zoals God Mozes op het juiste tijdstip voor de Hebreeuwse kinderen zond, want hun zuchten had de climax bereikt onder de slavernij van de Egyptenaren, zo zond hij ook zijn Zoon, Jezus, de redder van deze wereld, tot zijn volk dat in een staat van diepe duisternis en benauwdheid was vervallen. En Jezus kwam om ons de genade en de waarheid te brengen. En waarom eerst de genade? Om de simpele reden, de wet had aan het licht gebracht dat er geen mens erin geslaagd was om de wet van God te vervullen. Daarom dat Jezus is gekomen, om voor ons te doen waartoe niemand van ons in staat is gebleken, namelijk om de wet, Gods standaard, te vervullen of na te leven. Dus in Gods ogen was er ook niemand rechtvaardig gebleken. Daarom de woorden van de Heilige Geest. Wat de wet onmachtig was te doen, doordat zij zwak was, door het vlees, dat heeft God gedaan door zijn eigen Zoon te zenden in de gelijkenis van het zondige vlees. En dat om de zonde. En hij heeft de zonde in het vlees veroordeeld. Romeinen hoofdstuk 8, vers 3. Met andere woorden, wat wij niet konden doen, dus om de wet van God te vervullen of na te leven, dat heeft Jezus voor ons gedaan. Daarom kon alleen Jezus de totale mensheid representeren. Hij had nooit gezondigd en de wet volledig nageleefd. En daarom kon alleen Hij al onze zonden en de straf van onze zonden op zich nemen om in onze plaats aan het kruis te sterven, opdat wij via hem de gerechtigheid Gods zouden ontvangen.
1 Korinthe hoofdstuk 5, vers 21. Jezus kon de gerechtigheid Gods van God ontvangen, doordat hij zelf nooit tegen de wet, dus de standaard van God, gezondigd heeft. Hij heeft de wet van God ten volle vervuld. Deze gerechtigheid van God konden wij zelf nooit voortbrengen of bewerken. Daarom moest het ons gegeven of geschonken worden, omdat wij het ook nooit zouden kunnen verdienen. En daarom was het nodig dat Jezus genade kwam brengen. Wat wij nooit ooit zouden kunnen verdienen, de gerechtigheid Gods, dat hebben wij toch gekregen door het verzoenende werk van Jezus aan het kruis. Ja, nooit verdiend, maar toch gekregen. En dat is genade. Maar Jezus heeft ons niet alleen de genade gebracht, maar ook de waarheid. Volgens de Deense filosoof Søren Kierkegaard is waarheid een subjectief begrip. Met andere woorden, pas wanneer jij de ervaring doormaakt, openbaart waarheid zich aan jou. Of anders gezegd, weet jij wat waar is. Maar als Gods geest ons vertelt dat Jezus ons waarheid heeft gebracht, dan betekent dit dat waarheid ook een objectief begrip is. Of anders gezegd, ongeacht wat jij ervan vindt, het is waar en ook verifieerbaar. De vraag die hiermee naar boven komt is, kan waarheid dan enerzijds subjectief en anderzijds objectief zijn? Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. Wanneer Jezus als absoluut wezen, en dat is Hij, want Hij heeft leven in zichzelf. Wanneer Hij van zichzelf zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, dan is dat objectief waar. Of anders gezegd, wat jij er ook van vindt, het is waar. En het is ook verifieerbaar. In een van zijn historische werken beschrijft de belangrijkste geschiedschrijver uit de eerste eeuw, Flavius Josephus, de dood en de opstanding van Jezus, waarmee hij de uitspraak van Jezus over zichzelf, dat hij de weg, de waarheid en het leven is, bevestigt. Met andere woorden, wat Jezus van zichzelf zegt, is een objectieve waarheid. En dat ongeacht wat jij er ook van vindt, het is waar. Maar dat waarheid ook subjectief is, dus wat jij ervan vindt, dat is ook waar. En dat laat Jezus ons horen, wanneer hij zegt, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes hoofdstuk 8, vers 32. Deze woorden van Jezus moeten ons doen begrijpen dat het louter weet hebben van de objectieve waarheid nog niet betekent dat jij die waarheid ook verstaat. Een mooi voorbeeld hiervan is de schriftgeleerde Saul. Saul, later Paulus genoemd, leefde in de vaste overtuiging dat hij de objectieve waarheid, dus God, kende. Hij was opgeleid aan de voeten van Gamaliel, een befaamde godgeleerde uit die tijd. En zijn kennis van God had Saul ervan overtuigd dat hij God ook kende. En de kennis die hij had van God was objectief. Dus ongeacht wat jij ervan vindt, het was waar. Maar

Wanneer de opgestane Heer Jezus aan Saul verschijnt, dan blijken de woorden van Jezus: gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Die blijken ten volle waar te zijn. Want ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg gij mij? En hij zeide: wie zijt gij, Heere? En hij zeide: ik ben Jezus, die gij vervolgt. Handelingen hoofdstuk 9, vers 4 en vers 5. En vanaf dit ogenblik is de man Saul niet meer dezelfde. Want de kracht van deze ervaring transformeert hem, een vervolger van Jezus, tot een dienstknecht van Jezus. De kracht van deze ervaring met de waarheid bevrijdt Saul van de man die hij eerder was. En waarvan Gods geest zegt: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Saul wist nu dat al zijn kennis van de objectieve waarheid niet de bevrijdende kracht bezat om hem te transformeren of te veranderen in een nieuwe schepping die hij nu was geworden. Het is mijn gebed dat ook u niet alleen kennis van God zal hebben, maar zal hongeren naar uw eigen ervaring met de waarheid. Want alleen die maakt u vrij en doet u de waarheid verstaan. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.
1: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Trouwen is te vergelijken met een verbondsluiting. In de Bijbel wordt het huwelijk als zeer belangrijk gezien. Het is een verbond en geen contract. Een contract is te verbreken. Een huwelijk overeenkomstig Gods verbondstrouw niet. Wanneer man en vrouw elkaar het ja-woord geven, sluiten ze dus een verbond. Dat is een overeenkomst tussen twee partijen die elkaar onder ede beloven om zich aan bepaalde afspraken te houden. Man en vrouw verlaten het ouderlijk gezag en nemen onder Gods leiding verantwoordelijkheid op zich voor elkaar. Ze hechten zich aan elkaar en worden door God vanaf dat moment als een eenheid, dus één lichaam, gezien. Bij zo'n verbond moet ik denken aan de mooie gedachten uit Psalm 85, vers 10. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Trouwen is te vergelijken met een verbondssluiting.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Allermachtigste en allerhoogste God, deze avond komen wij als uw kinderen wederom voor de troon van genade. En wij willen u benaderen met de volgende zaken. Uw woord leert omdat u bent onze wonderbare raadsman, onze sterke God en onze vredevorst. En als raadsman willen wij tot u komen deze avond. En willen wij het land Suriname voor de troon van genade brengen. Vader, u weet wat er allemaal aan het gebeuren is in ons geliefd land Suriname. De misdaad die aan het verruwen is. De bandeloosheid die toeneemt, o mijn God, Heere. De ongehoorzaamheid die toeneemt, Vader. Het respect dat afneemt, mijn God, Heere. Tegenwoordig heeft men geen respect meer voor elkaar, o mijn God, Heere. Heere, de geldgierigheid die, Heere, en vervelende vormen aan.

0: niet mee, God, Heer. De hebzucht, de onverdraagzaamheid, de roekeloosheid, geldzucht, oneerlijkheid, Heer. Heer, mensen hebben geen geduld meer met elkaar. Heer, kinderen zijn zo onhandelbaar geworden in deze tijd. Maar Vader, u had ons voorzegd in het woord van u. Dat deze tijd zou aanbreken in de wereld, o mijn God, Heer. En hier in ons land Suriname worden wij geconfronteerd met al deze zaken, o mijn God, Heer. De oneerlijkheid, de hebzucht, de onverdraagzaamheid, de liefdeloosheid, o mijn God, Heer. Het respect dat er niet meer is, Heer, onder mensen. Kinderen, Heer, die respectloos zijn, ouderen, mijn God, Heer. Er gebeurt zoveel in dit land, o mijn God, Heer. De een, Heer, die loert de ander, mijn God, Heer. En men is steeds op de nek van elkaar, o mijn God, Heer. Men gunt elkander niks, o mijn God, Heer. Heer, u weet alles. U ziet alles, u hoort alles, u bent van alles op de hoogte, mijn God, Heer. Heer, het is triest wat het aan het gebeuren is, o mijn God, Heer. Er is geen liefde meer onder elkaar, o mijn God, Heer. En ieder is zo agressief naar elkander toe, mijn God, Heer. Heer, men heeft meer tijd voor genot dan voor u. Heer, men heeft geen tijd om te luisteren naar het woord van u, mijn God, Heer. Men is gefocust op heel wat andere zaken, o Vader. Heer, de misdaad die toeneemt, Heer. Huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen. Geweld tegen kinderen. Maar ook geweld tegen mannen. Dat neemt allemaal toe in ons land Suriname. De pesterij op de scholen, o mijn God, Heer. Alles dat er gebeurt, o mijn God. De negativiteit dat er is, Heer. Heer, men is zo gekant tegenover elkaar, o mijn God, Heer. Heer, één klein ding, Heer. Één klein woordenwisseling, o Vader, eindigt in de moord van een ander, o mijn God, Heer. Heer, ons verkeer, o mijn God. Er is geen verdraagzaamheid meer in het verkeer. Het verkeer is, de mensen in het verkeer zijn zo roekeloos geworden, o mijn God, Heer. Niemand, Heer, acht het leven van een ander waardevol, o mijn God, Heer. Men is zo, ja, Heer, zo liefdeloos geworden jegens elkander, o mijn God, Heer. Heer, in deze tijd, Heer, als je iets zegt tegen iemand, o mijn God, moet je heel voorzichtig zijn wat je zegt. Want voor het minste en het geringste, mijn God, gaat alles fout. Maar ik bid, Vader. Ik bid dat wij als burgers van dit land gaan ontdekken en beseffen dat het zo niet verder kan. Mijn God, alles wordt duurder en duurder in het land, o mijn God, Heer. Mensen worden agressiever, Heer. Mensen komen niet meer uit. Mensen zien het niet meer zitten, o mijn God, Heer. Heer, heel veel mensen plegen zelfmoord. Mijn God, ik bid dat daarin een verandering wil komen. Heilige God, Abba Vader, Koning Jezus, Heilige Geest, grijp toch in dit land Suriname. En al dat fout gaat, alle dingen die verkeerd gaan, we bidden dat u wil ingrijpen en herstel wil brengen, o mijn God, Heer. Heer, de haat, de bitterheid, de liefdeloosheid dat er is in vele harten, Heer. Ik bid dat u daarin wil ingrijpen, o mijn God, Heer. En verandering wil brengen in de harten, in de gedachtegangen van onze burgers, onze Surinaamse burgers, o mijn God, Heer. U kent ons door en door, o mijn God, Heer. Maar wij als uw kinderen bidden en vragen om genade. We bidden en vragen om genade, Heer. Dat wij, Heer, liefde gaan tonen aan elkander. En ja, Heer, respect zullen hebben voor elkander. Is mijn gebed aan u op deze avond. In de machtige en wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
3: Goedemorgen luisteraars, u hoort dominee Diana de Graven en dit is het programma Een Goed Begin. Hedenmorgen gaan wij naar het evangelie van Johannes. We gaan naar hoofdstuk 1 en we lezen vanaf vers 35 door naar vers 42. Johannes 1, vers 35 tot en met 42. Jezus zijn eerste discipelen. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Toen hij Jezus zag gaan, zei hij: zie het Lam Gods. De twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden. Hij zei tot hen: wat zoekt gij? Ze zeiden tot hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar houdt gij verblijf? Jezus sprak tot hen: kom en je zal het zien. Ze kwamen en zagen waar Jezus verblijf hield en ze bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het 10:00. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: we hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. Tot zover.

0: de versen 35 tot en met 42 uit Johannes 1. Het vangen van mensen. We hebben gevonden de Messias. Wat betekent Christus. Er is heel veel geschreven, lieve mensen, en u weet het, over evangelisatiewerk. Velen hebben breedvoerig uit elkaar weten te zetten wat je allemaal kan doen, welke methode je kan toepassen om evangelisatiewerk te doen. En zo word je dan, als je de theologische opleiding volgt, ook aangewezen, lees dat boek, dat is geschikt, ga zomaar door. Maar in feite kunnen we genoeg hebben aan de woorden die we daarnet uit het evangelie hebben gelezen. Namelijk, wij hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. Hier wordt verteld over Andreas die Jezus heeft leren kennen. En vanuit dat kennen is het geloof in hem opgewekt. Het geloof in Christus is bij Andreas steeds meer gaan ontwikkelen. En dan komt hij zijn broer Simon tegen en hij zegt tegen Simon: "Hey Simon, we hebben de Messias gevonden." Plain, simpel. Dat is alles. Simon, wij hebben de Messias gevonden. U moet weten, het volk keek al eeuwenlang uit naar die Messias die was beloofd. Vanuit het Oude Testament, het volk heeft steeds weer uitgekeken naar de komst van die Messias, de Davidzoon, de opvolger van David, een nakomeling van David. Generatie op generatie. En nu zegt Andreas tot zijn broer: wij hebben de Messias gevonden. Dat is alles. Zo leidt Andreas zijn broer tot Jezus. Hij gaat niet als het ware als missionaris uitgezonden naar vele gebieden. Hij begint gewoon bij zijn broer. Dicht thuis. Eigen familie. Simon. Jerejaso. Kom. We zijn op bezoek gegaan bij die rabbi van Nazareth. Over wie Johannes de Doper ons heeft verteld. Johannes de Doper heeft ons gezegd dat hij het lam van God is. Werkelijk, boy Simon. Hey Simon, minele, kan brief me. Ik geloof het. Hij is de Messias. Hij is de Christus. Hij is de gezalfde. Hij is die grote priester. Hij is koning en profeet. Hij is het op wie generaties lang hebben gewacht. Simon, we hebben hem gevonden. Dat is evangeliseren. De ander heel gewoon gaan vertellen: hey, ik heb het gevonden. Hoewel, het gevonden? Nee, we hebben niet iets gevonden. We hebben iemand. We hebben hem gevonden. Jezus de Christus. Dat is het groot verschil. En we laten ons niet leiden door de een of andere uitgebalanceerde dogmatiek. We laten ons niet leiden door een of ander ingewikkeld systeem van religieuze bespiegelingen. Nee! Wij hebben hem gevonden. Van wie wij geloven dat in hem Gods liefde ten volle is geopenbaard. Evangeliseren, lieve mensen, is niets anders dan Gods liefde vermenigvuldigen. niet delen, niet aftrekken, niet optellen. Vermenigvuldigen. Evangeliseren is niets anders dan Gods woord uitdragen overal. Begin dichtbij. Begin in je eigen huis. Begin thuis. Evangeliseren is niets anders dan mensen vertellen dat je in Jezus gevonden hebt waar je misschien jarenlang onrustig naar hebt gezocht. En waar zocht je naar? Verzoening, vrede, innerlijke blijdschap, geestelijke kracht, een belofte van leven voor nu en altijd. Evangeliseren is niets anders dan die liefde van God vermenigvuldigen. En die liefde van God heeft ons al gevangen, hè? Eerder in de week hebben we het daarover gehad. En vanuit die liefde die ons gevangen houdt. Die liefde doorgeven. Mensen vangen, mensen brengen tot God. Mensen vertellen over zijn werken. Mensen zeggen, luister, ik heb hem gevonden. Ook jij kan hem vinden. Want hij laat zich vinden. Gemeente aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd. O, draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd duizendvoud. Een stem zegt, roept. Wat zoudt gij roemen? Op mensengunst of heerlijkheid? Het verwaait als gras en wijde bloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid. We mogen van Gods wegen, wij die ons geroepen weten door God, wij mogen mensen leiden tot God, tot Christus Jezus. Niet door veel woorden, maar door een vaste overtuiging dat in Jezus, Gods Zoon, het eeuwig leven is. Je hoeft niet met praan van woorden te komen. Vanuit die geloofsovertuiging aan die ander zeggen, luister nou, Mi fin wang over wie eeuwenlang is gesproken. Hij is het. De redder. De volmaker. Ja? Hij is het. De koning, de profeet bij uitstek. Die grote priester, die gezalfde. Hij is het, Christus, de redder van de wereld. Simpel. Klaar. Duidelijk. Begint u daarmee thuis. Een gezegende dag. Tot morgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten.

0: ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected,
4: connected naar Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alassé. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor Swift keeping us in touch.
6: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar kofferverhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNVR mee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Vandaag hebben wij als thema genade en rechtvaardigheid. En onze thematekst is Romeinen 5 vers 17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft, door de ene veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Halleluja. Geliefde, God schenkt ons genade overeenkomstig zijn plan voor ons leven. Zijn genade werkt van binnenuit om te volbrengen wat hij voor ogen heeft of waartoe hij u geroepen heeft. Die genade zal, volgens Gods plan, invloed hebben op en een zegen zijn voor de mensen die met u verbonden zijn. Halleluja. Maar als iemand niet geroepen is om onder de invloed van de genade te staan, zal hij er misschien niet door gezegend worden, omdat hij niet voor de roeping is bestemd. Rechtvaardigheid is echter niet hetzelfde als genade. We hebben allemaal dezelfde rechtvaardigheid, omdat onze rechtvaardigheid de rechtvaardigheid van Jezus Christus is. Wij zijn rechtvaardig gemaakt door zijn rechtvaardigheid. Niemand van ons staat voor God op basis van persoonlijke rechtvaardigheid. Nee, niemand van ons wordt door God aanvaard vanwege onze eigen inspanningen. Of u nu 5 minuten geleden, 10 jaar geleden of 50 jaar geleden wedergeboren bent, de rechtvaardigheid die we allemaal bezitten is dezelfde. U zult nooit rechtvaardiger zijn dan u vandaag bent, omdat u de volmaakte rechtvaardigheid van Jezus Christus hebt ontvangen. U kunt die niet verbeteren, geliefde. Romeinen 5 vers 17 maakt dit duidelijk. Er staat geschreven: zij die de overvloed van de genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen. Er is maar 1 geschenk van rechtvaardigheid, geliefde. En zoals al gezegd is, het is een welverdiend geschenk voor de hele mensheid. Halleluja. Voorkomend uit het plaatsvervangend offer van de Heere Jezus voor ons. Het is geen verworven, maar een ontvangen geschenk. Halleluja. En het groeit of neemt niet toe. De genade daarentegen kan toenemen. Dus er is een verschil, geliefde. Rechtvaardigheid en genade. De genade daarentegen kan toenemen of vermenigvuldigd worden. 2 Petrus 1 vers 2 zegt: mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer en Meester. God geeft meer genade, geliefde, zoals Jacob. Jacobus 4 vers 6 zegt: hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift: God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Maar rechtvaardigheid is voor elke christen dezelfde, namelijk de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Halleluja. Geliefde, is zo belangrijk om het verschil te kennen. Want genade neemt toe wanneer u onder het woord bent van God, zoals we hebben gelezen in 2 Petrus 1 vers 2. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God, van Jezus. Halleluja, onze Heer. En de kennis van God is het woord van God. Blijf onder het woord van God, zodat genade en vrede vermenigvuldigd kan worden in uw leven. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt: lieve Vader, ik dank u voor de genade die u aan mij heeft geschonken voor mijn roeping. Dank u voor het geschenk van rechtvaardigheid, waardoor ik voor u sta, gerechtvaardigd en mag heersen in het leven door Jezus Christus. Ik ben mij bewust van uw genade die in mij werkzaam is. En ik ben zeker van de rechtvaardigheid van Christus. Ik leef vol vertrouwen en doelgericht en vervul uw wil in Jezus' naam.
Amen. Halleluja. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. Als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u het thema van de dag, dat is genade en rechtvaardigheid, appen naar het nummer 8646446. Geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzinde. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.

Het is reeds 6 uur geweest. Ja, reeds 6 uur geweest. Om precies te zijn is het 6:04. Op deze mooie woensdag, nogal een beetje regenachtig, heet ik u allen van harte welkom. En ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus Heer en Heiland. En op deze woensdag 20 mei 2026 heet ik u welkom bij deze gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Het is de midweek special. Nog steeds de 94.5 FM Shalom, your daily inspiration, not just radio. De naam is Sabrina Karsojoya Martus Wignyo, uw host tot 7:30 vanmorgen. En natuurlijk hoop ik dat u lekker heeft geslapen. U bent lekker opgestaan, gezond opgestaan. Nou, prijs God voor zijn genade dat we deze dag mogen aanschouwen. Want het is genade die we eigenlijk niet verdienen. Maar omdat God van ons houdt, geeft hij ons elke dag zijn grote genade. Hij schenkt ons zijn grote genade. Voelt goed aan om u weer te mogen dienen deze nieuwe dag. Met Gods wil zit ik weer hier vandaag. Als een instrument van hem wil ik u blijven bemoedigen. Ja, het is allemaal reden. We hebben reden genoeg. 10.000 redenen om hem te danken. Om deze dag te aanschouwen. En ik ben ook dankbaar dat hij me veilig geleid heeft naar de studio. En dat hij overneemt van de uitzending. Overneemt van de mas. Overneemt van het paneel. En ook u als luisteraar, Shalom familie, draag ik op aan hem. Dat de bemoediging mag komen op de plek waar het thuis hoort. En ja, dat we mogen genieten van deze dag op woensdag 20 mei 2026. Nou, ik ben er klaar voor om u te bemoedigen. Om u de moed te spreken vandaag. Want het is, dat telt eigenlijk even zwaar als radio maken. Om elkaar ruggesteund te zijn. Om elkaar te aanmoedigen en bemoedigen. Om u te zeggen dat u weet wat de reden is waarom Jezus kwam op aarde. Het is, ieder weet dat. En daarom haal ik de tekst erbij, Jacobus 4 vers 8, om u te bemoedigen deze morgen. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Ik wil gewoon dat u iets opmerkt over deze bovengenoemde tekst. Ja, die tekst die ik heb aangehaald. De tekst die de Heere heeft gelegd op mijn hart. Jacobus 4 vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Kort maar krachtig en bemoedigend. Er wordt eerst gezegd in deze tekst dat we tot God moeten naderen voordat er gezegd wordt dat we moeten stoppen te zondigen. Nou, ik moet zeggen dat we zondaars zijn. Wanneer stop je? Het zal een kleine zonde zijn, maar je zondigt. Maar wanneer stop je? Dus het zal nooit zo zijn als je zegt, ik wil eerst mijn fouten corrigeren en dan de Heere aannemen. Er zijn zoveel van ons die hierover het tegenovergestelde denken, nietwaar? Misschien was u ook één van ze. Maar prijs God heeft de Heer bepaalde teksten onder uw ogen gebracht, onder uw aandacht gebracht, waardoor u zegt, bepaalde teksten spreken u aan, dat het niet hoeft, dat u eerst moet veranderen alvorens u tot God komt. En God zegt ook in zijn woord, kom zoals u bent. Er wordt echt eerst gezegd in deze tekst dat we tot God moeten naderen voordat er gezegd wordt dat we moeten stoppen te zondigen. En er zijn zoveel van ons, ja, ze denken ook anders, weet je. Velen van ons denken dat God, dat we nooit tot God kunnen komen. Waarom? Omdat we in de tijd misschien zoveel fouten hebben gemaakt of nog steeds. En dat ze daardoor nooit een relatie met God kunnen hebben, maar het is niet waar. Dat is dus slechts dat de duivel u influistert. En dat, dat hij ook zegt dat we nooit een christen kunnen worden. Omdat we kwesties in ons leven hebben die we eerst proberen te overwinnen. Gelooft u me, de vijand gaat als een brullende leeuw op zoek naar zijn prooi. En precies daar gaat hij weten dat uw zwakke punt is. Want u probeert uzelf te veranderen. U probeert, zonder zonde te leven. Niet te zondigen, laat me het zo zeggen. Want het is moeilijk om te zeggen dat je leeft zonder zonde. Ik zal niet zeggen dat ik met zonde leef of in zonde leef. Maar we maken allemaal fouten, nietwaar? We zijn maar mens.
Maar ik zeg ook, ja, ieder maakt fouten. Uit je fouten leer je. Uit je fouten herstel je dat alles en je maakt. Je vraagt God om je te vergeven. Dus laat de vijand u niet influisteren dat u nooit christen kunt worden, omdat u kwesties in uw leven hebt die u eerst wilt overwinnen. Omdat u kwesties in uw leven hebt waarbij God u helemaal niet vergeeft. Laten we niet denken dat we ons leven eerst weer goed op de rails krijgen. Want dat gaat heel erg moeilijk. Want met uw eigen inzichtwijsheid gaat dat niet lukken. Zodat we goed genoeg zijn om een relatie met hem te hebben. Nee, dat gaat niet werken. God gaat dus de rest doen. U geeft alles aan de Heer. Dat is echt verkeerd aan die gedachten die allemaal zo inkomen of op in onze gedachten komen. Maar de reden dat Jezus kwam is omdat we zonder hem nooit genoeg kunnen zijn. We moeten hem eerst aannemen in ons leven. Ook al hebben we gezondigd. Ook al denk je dat we het zelf kunnen doen. Dat gaat niet, het werkt niet. En de reden ook waarom hij op aarde kwam is omdat we zonder hem nooit genoeg kunnen zijn. We hebben hem nodig. We hebben Jezus nodig in ons leven. Zijn dood, zijn vergoten bloed heeft onze zonde al betaald. En de schuld die wij verschuldigd zijn, heeft hij gedragen of draagt hij. Dus er is geen andere manier om gereinigd te worden van onze zonde, van onze fouten, dan dat we eerst tot God naderen. Door de naam van Jezus. Vandaar dat de tekst zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Nou, dat is echt een hele mooie tekst. Een bemoedigende tekst. Ik denk dat we zelf onszelf ook moeten evalueren om te kijken en te komen op de plaats. Zeg maar de plaats of de plek op ontmoeting waar we de Heer eigenlijk vragen om ons te vergeven. En als u dat denkt van dat u eerst uw leven goed gaat maken, gaat het misschien niet nooit gebeuren dat u de Heer in uw leven aanneemt. Dus laten we niet het omgekeerde doen. Want er is maar één manier om tot hem te komen, is om hem te vragen ons te reinigen van onze zonde. Want de Heer zegt het ook, dat we eerst tot hem kunnen naderen. En wij zeggen, we naderen tot hem in Jezus' naam, of door de naam van Jezus. Weet u, God verlangt ernaar dat we vandaag dichter bij hem komen. Niet vandaag alleen, maar elke dag weer. Dus laten we niet wegblijven. Die leugen die uw gedachten steeds achtervolgen of die uw gedachten steeds intimideren. Dat je eerst zelf je zonde wil kwijtraken door te veranderen. Geef het aan God, want hij gaat u veranderen. Laten we in plaats daarvan, of in plaats proberen onszelf te veranderen. Laten we naar God gaan en laat hij ons reinigen door het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. En dat is onze enige uitweg. Er is geen andere uitweg. Ieder maakt fouten en ieder krijgt de kans om vergeven te worden. Om van daaruit weer een goed leven te... Om je leven te herstellen. En de Heer te vragen om ook daar, tijdens het herstellen, dat hij blijft met u en dat hij u de weg leidt. En ik weet zeker dat we niet alleen dit kunnen doen, maar we hebben mensen nodig, onze broeders en zusters. Hebben we nodig om ons te helpen daaruit door gebeden. En daarom zei ik al afgelopen maandag dat ik niet in toeval geloof. Ja, God is geen God van toeval, zeg ik ook altijd. Dus dan wil ik u blijven zegenen deze morgen. Ik wil u blijven zegenen op deze mooie woensdagochtend, woensdag van 20 mei 2026. Met het lied Laat uw vrede heersen, want zo alleen kunnen wij zijn rust ervaren. Dat is dus lied nummer 501 uit de opwekkingsbundel. God zegent u op deze mooie morgen.

Ik weet dat je ieder fouten maakt, kan maken. Maar laat het niet influisteren dat omdat u zoveel fouten hebt gemaakt, dat God u niet accepteert, dat God niet van u houdt. Laat de vrede heersen, laat Gods vrede heersen in uw leven, in uw hart. Het moment dat u foutje gebruikt, u op uw knieën gaat en de Heer vraagt om u te vergeven. Want ieder maakt fouten, ze zijn allemaal zondaars. U probeert zo goed als mogelijk te leven, ieder wil dat doen, ieder doet dat. Maar er zal toch altijd iets zijn, hè? Maar van daaruit leren we uit en de Heer vergeeft ons ook. Dat was dus lied nummer 5 van het 1. Laat uw vrede heersen vanuit 94.5 FM op deze regenachtige, nogal een beetje regenachtige ochtend. We stappen over naar lied nummer 5 van het 10. Dat is mijn verlangen. Dat gaat een beetje verkeerd. Dat is mijn lied. Dit is mijn verlangen. Laat me even kijken als ik het zo kan doen. Lied nummer 5 van de 10, dit is mijn verlangen. En ik weet zeker dat dat ook uw verlangen is. Het beste is dat we elkaar, dat we onszelf evalueren. Wat willen we van onszelf? Willen we vergeven worden? Willen we een ander mens zijn? Doen we het op eigen manier? Nee, het is God die ons helpt.

0: Laat het uw verlangen zijn dat u zodanig wilt veranderen, ondanks de fouten, dat u wordt geaccepteerd, dat u wordt vergeven. Nader tot hem. Geeft uw hart aan de Heer. Dat was dus lied nummer 5 van de 10 uur, de opwekkingsbundel. Dit is mijn verlangen. Ik geef u mijn hart. Nou, dit is nog steeds de 94.5 FM. De midweek special van The Morning Move. Ik kreeg al een appje heel vroeg van zuster Cindy. Gramorgo Noordwiki. En zij deelde tekst 2 Timotheus 1 vers 9. Haalt ze uit het boek. Als ik het goed weet. Ja, het boek. God heeft ons bevrijd en voor zijn heilig werk uitgekozen. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat hij dat vanaf het allereerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde hij ons zijn liefde en genade laten zien. Yeah. Dus we hebben 7 minuten. Het is intussen 7 minuten voor 6:30. En natuurlijk 7 minuten voordat onze eerste spotblok overneemt. Heeft de radio net aangeschakeld? Nou, welkom en goedemorgen. Degenen die reeds onderweg zijn naar het werk, als ik denk aan de buschauffeurs, de taxichauffeurs. Aan u allen laten we het rustig gaan doen. Give praise for Asgard samen met Natalie Mossel. De blessings aan de gewapende machten die richting het huis, richting het werk gaan, vanuit de nachtdienst komen. De broeders en zusters van de verschillende ziekenhuizen. Dank je wel voor de broeders en zusters die liefde hebben voor hun werk. En natuurlijk de patiënten van de ziekenhuizen ook goed behandelen. Ja, mijn broer Leandro ook, dat u hem alle liefde mag geven. En dan komt er een appje binnen van mama Lydia. Goedemorgen, sproet. Gezegende dag aan de Shalom familie. In het bijzonder Leandro, goed herstel. En aan hem toegebeden. En daar gaat de telefoon. Radio Shalom, goedemorgen. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: God zegen,
1: God zegen.
0: Oh, broeder Lando. Broeder Orlando, hè?
1: Rudy.
0: Oh, Rudy, sorry. Pardon. Hoe gaat het met u?
1: Niet dat ik je stem hoor, geen beter.
0: Amen.
1: Hoe gaat het met Dina?
0: Het gaat. Prijs God gaat het goed. Prijs God gaat het heel erg goed. Lange neem voor de alles aan ego, toch? Pardon?
1: Kan Leandro weer voetballen?
0: Nee, Leandro ligt momenteel... hij kan momenteel nog niet voetballen. Die ligt in het ziekenhuis.
1: Beter voetballen?
0: Ja, hij gaat beter voetballen, ja, na zijn herstel. Maar natuurlijk moet hij het ook rustig aan doen, hè.
1: Blessing voor jou, Leandro familie.
0: Ja, dank u wel.
1: Alle luisteraars.
0: Ja.
1: Ook al is Rudy aanwezig nog. Denk dat hij nou ook moet eten, hè.
0: Je moet de Heer alles geven, niet houden.
1: Ja. Kijk, ik ben eerlijk in de uitzending. Ik maak geen grappen. Leandro,
0: ja. Maar laten we het geven aan de Heer, toch?
1: Je moet niet denken dat ik het God voor de kijk houd. Je houdt het zelf voor de kijk.
0: Nee, we geven het aan de Heer. Laat de Heer u leiden. Alles, broeder Rudy. Ja. U bent een apart geschapen.
1: Voor de bemoediging.
0: Ja.
1: En laten we hopen dat alles beter gaat.
0: Amen. We hopen en we bidden ook ervoor, hè?
1: Ja.
0: Als u het moment ziet dat u andere wending wilt gaan, waar u eigenlijk nu bent, waar u niet wenst te zijn, bid God meteen. Vraagt u hem om u te leiden en in die rust te gaan. Wat zegt u?
1: Ik ben de hele dag bezig met hem zijn.
0: Ja, hele dag bezig met hem zijn. En dat hij ook mag in de beheersing van u ook mag voorzien. Hè?
1: In mijn taken doen. En dan betrek ik hem in alles bij.
0: Amen. Dat is alvast een goede stap.
1: Om die bezielen van me in orde te maken. En het lukt zo moeizaam, maar toch.
0: Het komt goed, ja. Alles gaat moeizaam, maar de Heer weet precies waarom ook. Dus draag het op in gebed, broeder Rudy. Ja. Maar we geven niet op. Daarmee wil ik u wel bemoedigen. Ja. We geven niet op. En dat is...
1: Ik heb geen tijd om praten aan te vragen, maar toen ik je een opwekkingslied voor Abdelai had gewerkt.
0: Ja.
1: Dacht ik aan, ik ken het lied niet van 400 zoveel.
0: 410 heeft u, had ik afgedraaid?
1: Nee, 410. Het gaat precies zo. Laat uw glorie zien.
0: Oh, laat uw vrede heersen. Opwekking 501.
1: Ja.
0: Laat uw vrede heersen.
1: Maar ik ga je die dingen om voor Esther Tim. In woord van de mythe. Ze gaan het te veel gevraagd.
0: Ik doe wel moeite, maar ik doe echt moeite. Laten we kijken wat het wordt.
1: In woord van de minister, En laat die glorie zien.
0: Okay.
1: Aan heel de wereld om te zien. Als wij samen nu aanbidden, dan maakt die ook in.
0: Amen, amen. Ja. Amen. Dat doe ik zeker. Broeder Rudy, ja. Of papa Rudy, dank u wel voor uw bijdrage. Ja. Ik wens u verder een mooie en een gezegende dag. Ja. Mogen de Heer u voorzien, mogen de Heer u blijven leiden, ook in het beheersen. Alles wat u doet, ja, dat de Heer met u mag zijn.
1: Dank u, en mijn rug gaat zo van beter.
0: Ja, prijs God, het gaat beter worden.
1: Ik ga natuurlijk mijn last werk doen.
0: Ja, gaat goed. Ja.

0: Ja, het is 10 minuten voor 5:30. Nog 10 minuten, dan gaat onze eerste spotblok. Maar ik behandel intussen onze... Lydia, die heeft ook geappt en doet de beterschap te wensen aan Leandro. God zegent uw zuster Sabrina. Goedemorgen, Witte Krikje luistert mee. God zegent ieder die afgestemd is op Shalom. Afzender broeder Henry. Broeder Henry, dank jullie wel. En ik hoop ook dat jullie een mooi weer krijgen vandaag. Iedereen en overal. Van waaruit u afgestemd bent. Shalom, morgu, morgu. Psawan, bless you day, lobby wang. Lobby, odi, bless you. En dat komt van broeder John Josetro. Broeder Gayadar, die heeft ook geappt. Groetjes aan de Shalom familie. En het bijzonder broeder Carlo namens Brian Gayadar. Billy Tonstraat is wakker en Radio Shalom geluid is helder. Prijs God, prijs God. Ja, dank jullie wel voor jullie feedback. Blijf jullie feedback geven, omdat we dat ook nodig hebben. Om u onverstoord te mogen dienen. Tu hiciste tanto por mi aunque yo viera cosas malas. He cometido errores. Goedemorgen. God zegen, zus. Charlesburg is wakker. Blessie day. Ja, Charlesburg is al sinds 3:30 wakker. Want ik kom ook van Charlesburg, maar wel nieuw Charlesburg. Reeds begonnen aan mijn stille tijd met de Heer. Daar gaat de telefoon. Ik denk dat u straks even wel kan proberen, want we hebben onze spotblok zo meteen. En dan kan ik dus overnemen. Maar ik zie dat het systeem hier, er is iets met het systeem aan de hand.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Dat is wat ik niet naar niks doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 20 mei 2026. Van uw liefde Heer wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Psalm 89, vers 2, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het leerwoord. De discipelen gingen heen en preekten ten overal. Terwijl de Heer mee werkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. De discipelen gingen heen en predikten overal. Terwijl de Heer mee werkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Marcus 16, vers 20. Het gezang.

J.J. Fugado Sakakong, 7:07. De telefoon ging daarnet voordat we onze verplichting hadden. Dus u kreeg nu de gelegenheid om nog te bellen voordat ons kinderprogramma begint. Dus u mag bellen op het nummer 422-650. Als u wilt bemoedigen en groeten, mag dat snel. Want we hebben precies 3 minuten. En natuurlijk, als u wilt appen, mag u blijven appen op het nummer 8755-358. Alvast aan ieder die al heel vroeg op de app is, al berichten hebben gestuurd. Hartelijk dank voor jullie geweldige bijdrage. Maar we koersen richting Happy Kids. En zo meteen ja, mogen de kindertjes ook genieten en bemoedigd worden vanuit hun eigen programma. Ik wil heel veel, ik wil de bewoners of ja, de broeders en zusters van de Weidenweg heel veel sterkte toewensen. In het bijzonder familie Verrier. Met het heengaan van onze man, papa, opa en oompie. En ook onze waarde zuster, zuster Artie, ook aan u de blessings en heel veel sterkte. Ook deze mooie woensdag 20 mei 2026 mogen de heren jullie troosters zijn en dat hij voorziet in die kracht deze zware dagen.

Zuster Merlin, die app, God zegen, zus. Beterschap, broeder Leandro, groetjes uit Amsterdam. Dank u wel, zuster Maureen, ook aan u een gezegende dag. Geniet van deze dag op uw manier. Ook al regent het een beetje. We doen gewoon een beetje voorzichtig. En zie wanneer we blijven bidden voor het weer. Want uiteindelijk heeft God het laatste woord over alles wat hij geschapen heeft. Maandag en dinsdag werd er voorspeld dat er zware buien zouden zijn. Ik weet niet wat voor golven zou komen. Maar prijs God is dat niet doorgegaan. Het heeft wel geregend. En daarom is het goed voor alles aan God. Voor alles te bidden en God te vragen. Want ik zeg uiteindelijk dit. Ze kunnen voorspellen. Ze kunnen het zeggen. Maar God heeft uiteindelijk het laatste woord over alles dat heerst. Over alles dat hij geschapen heeft. Prijs God hebben we niet te maken met die golf die eigenlijk voorspeld was. Maar dat er wat regenbuien waren. Aan de andere kant ben ik blij dat het een beetje mag regenen voor degenen die geen SWM water hebben. Maar God voorziet wel in water en dat is regenwater. De blessings aan mama Maarten en papa Maarten, want zij gebruiken ook regenwater. Mama en papa hebben gevraagd voor regenwater en hier hebben ze gehad. In overvloed. We gaan naar de Happy Kids. Mij hoort u weer om 7 uur. Het nieuws en het tweede gedeelte van de Morning Move.

Waar heb ik het? Hoe gaat het met jullie vanmorgen? Ik hoop dat het met iedereen heel erg goed gaat. En het gaat extra goed met mij, want ik ben blij. Ik ben blij dat ik vandaag ook weer samen met de Happy Kids kan praten over dit leuk en prachtig feest. Weet je nog waarover we praten? Ja, we praten over het Pinksterfeest. Dus, dominee Raphaël groet iedereen en is blij met een nieuwe aflevering van Happy Kids. En vergeet niet, hè. Je moet niet vergeten dat als je een vraag hebt of je wil ons gewoon een lief berichtje sturen, kan dat altijd op het telefoonnummer 840-1100. En ik weet, je kent ons nummer al, maar voor het geval je bent vergeten, dan herhaal ik het nog een keertje. 840-1100. Nou, daar kun je ons altijd op bereiken. En weet je wie we ook altijd kunnen bereiken? We kunnen God altijd bereiken. En hoe bereiken we God? Door te bidden. Weet je, laat ons samen God contacten en onze handjes vouwen en onze oogjes sluiten en samen met elkaar bidden. Lieve God, wij danken u voor een nieuwe dag. En wij danken u dat wij Pinksteren kunnen vieren. Dat we kunnen nadenken over wat het betekent dat u ons uw Heilige Geest gegeven heeft. We vragen u, helpt u ons om te weten en om te ontdekken en om te snappen wat u ons vandaag wil vertellen over de Heilige Geest. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Wel nu, lieve Happy Kids, wij hebben eigenlijk de afgelopen dagen al gesproken over hemelvaart. Ja, over hemelvaart. Dat was voor Pinksteren. Het was eigenlijk het laatste moment dat Jezus nog op aarde was en naar de hemel zou gaan. En toen had hij dus een bepaalde opdracht gegeven aan zijn apostelen, aan zijn discipelen die allemaal rondom hem waren. En weet je nog, toen hadden we gezegd, hij had ze gezegd, ze moesten getuigen over hem. Ja, heel goed, je weet het nog. En we hadden dus eigenlijk afgestemd dat wij allemaal zouden getuigen over de Heere Jezus Christus. Wat heb jij verteld over de Heere Jezus Christus in je leven? Weet je nog? En aan wie heb je dat verteld? Huh? Wat goed dat je wat tijd hebt genomen om iemand te vertellen over de Heere Jezus Christus. Dus, met Pinksteren hebben we eigenlijk daarover praten we dus deze dagen. En we hebben gezien, hemelvaart heeft de Heere Jezus eigenlijk al gezegd dat Pinksteren gaat komen. En met Pinksteren vieren we dus dat de Heilige Geest op ons komt. Maar weet je, Heb je wel eens nagedacht van, wacht eens even. Het heet Pinksteren, maar wat betekent Pinksteren precies? Pinksteren, hè? Wat betekent dat? Weten jullie het? Weet je, vandaag gaan we even kijken naar dat woordje, Pinksteren. En zoals we gezegd hebben, met Pinksteren vieren wij dat de Heilige Geest over ons uitgestort werd. En dat had de Heer Jezus gezegd. Dat weet je nog toch? In Handelingen 1 vers 8. Juist, je kent die tekst nog. Je kent het nog. Handelingen 1 vers 8. Daar staat dus geschreven. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Nogmaals. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En dat staat geschreven in Handelingen 1 vers 8. Jullie zijn flink hoor. Gewoon kijk die tekst al. Je bent fantastisch, fantastisch. Wel nu, op Pinksteren, toen is de Heilige Geest echt gekomen. En ze hebben inderdaad kracht ontvangen. Maar
er is, het is misschien goed om na te denken over dat woordje, hè? Pinksteren. Wat betekent het? En je zal zien dat met Pinksteren een van de belangrijke dingen die we, waarover we praten met Pinksteren, is dat het te maken heeft met verschillende talen. Nu, de Bijbel zelf is niet geschreven in Nederland zoals we het lezen hoor. En ook niet in Suriname, zoals we soms ook even praten. De Bijbel is in drie talen geschreven. 1. Aramees, dat is de taal dat Jezus zelf heeft gesproken toen hij op aarde was. Ook een andere taal waarin de Bijbel is geschreven, en dat is het Oude Testament. Dat is geschreven in het Hebreeuws. En het Nieuwe Testament, waar wij uit hebben gelezen, uit Handelingen, dat is ook veelal geschreven in het Grieks. In het Grieks. En dan zal ik je zeggen, als je dus gaat lezen in deze taal, in het Grieks, in Handelingen, dan staat er voor het woordje Pinksteren, staat er Pentecoste. Pentecoste. Dat is het Griekse woordje voor Pinksteren. En Pentecoste betekent eigenlijk 50. Het betekent 50ste. En ik weet niet als je het hebt geteld, maar Pinksteren vieren wij telkens op de 50ste dag na Pasen. Nogmaals, Pinksteren vieren wij telkens op de 50ste dag na Pasen. Dus eigenlijk betekent Pinksteren, het originele woord in Grieks, betekent gewoon 50. Right? Maar, dan zal ik je zeggen, lang voordat Jezus op aarde was, en daar lezen we over in het Oude Testament, werd eigenlijk Pinksteren ook al gevierd. Bijzonder, hè? Ja, het is namelijk afgeleid van een Joods, oud-Joods feest, dat een oogstfeest was, en het werd ook genoemd Shavuot, ofwel het wekenfeest. En zij vierden dus dit feest 7 weken na Pesach, het Joodse paasfeest, zeg maar. En dan gaan we kijken, 7 weken na Pesach. Oké, we hebben een beetje Pinkstervakantie gehad, maar we weten nog een beetje te rekenen, toch? 7 weken. 1 week heeft 7 dagen. En 7 weken is dus 7 maal 7 dagen. Is in totaal hoeveel? Heel goed, 49 dagen, right? Dus 49 dagen gaan voorbij en dan krijg je daarna, wat volgt na 49? 50, ja, de 50ste dag. En wat hadden we gezegd? Wat betekent dat Griekse woord alweer? Pinksteren of Pentecoste? Heel goed, ja, dat betekent 50. Wel nu, in het Oude Testament, toen zij dus hun Pinksterfeest vierden, wat gebeurde er namelijk toen op de 50ste dag? Het was namelijk 50 dagen nadat God het volk uit Egypte heeft geleid, heeft God toen het volk de 10 geboden gegeven. Daar hebben we over gehoord, toch? Ja, de 10 geboden, de regels die God heeft opgesteld, zodat we goed kunnen omgaan met God en goed kunnen omgaan met onze medemens. En dus precies 50 dagen na Pesach werd dus dit gevierd. Precies zo vieren wij vandaag 50 dagen na Pasen, nadat Jezus is opgestaan uit de dood, vieren wij dus Pinksteren. En met Pinksteren vieren we de geest, dat de Heilige Geest over ons werd uitgestort. Nu, het lijkt allemaal een beetje moeilijk misschien, maar om het eigenlijk makkelijk te maken, kun je denken van, net zoals die Joden, die mensen, voordat Jezus geleefd heeft op aarde, met 50 dagen na Pesach vieren dat zij kregen, de 10 geboden, dan kunnen wij nu vieren dat we kregen de Heilige Geest. En misschien kunnen we dan zeggen, de Heilige Geest helpt ons om de 10 geboden. Of misschien breder gezegd, de Heilige Geest helpt ons om Gods woord beter
te begrijpen. Is dat niet bijzonder? Wanneer je de Bijbel leest en denkt, hè? Maar wat bedoelt God daarmee? Dan kunnen we naar. Kunnen we bidden en zeggen, Heilige Geest, help ons. Help ons om te begrijpen wat God ons wil zeggen in de Bijbel. De Heilige Geest dus helpt ons om de 10 geboden en de hele Bijbel te begrijpen. Maar de Heilige Geest helpt ons ook om, wacht eens even, je hebt zelf de Bijbel gelezen, dan wil je het zelf gaan begrijpen. En als je het zelf begrepen hebt en ziet hoe fantastisch de Bijbel is, dan wil je andere mensen gaan vertellen erover. Dus de Heilige Geest helpt ons om andere mensen te vertellen van wat wij hebben geleerd uit de Bijbel. Van wat God aan ons wil zeggen. En dat is toch bijzonder. Wel nu, heb jij je Bijbel al gelezen voor vandaag? Nee? Wel, is het helemaal niet erg. Wanneer je de Bijbel gaat lezen, dan bid je tot God en zeg je, Heer God, wilt u mij helpen door de Heilige Geest om te begrijpen wat ik ga lezen? Want de Heilige Geest helpt ons daarbij. Maar, dan kun je ook binnen en zeggen, en Heer, wanneer ik het heb gelezen, wilt u door de Heilige Geest ons ook helpen om andere mensen te vertellen. Dus met Pinksteren, dat betekent 50, is de 50ste dag na Pasen, toen de tijd de 50ste dag na Pesach. En zo helpt de Heilige Geest dus om ons te snappen, om ons te laten snappen wat er staat in de 10 geboden, in de Bijbel, om het te begrijpen, maar ook om andere mensen daarover te vertellen. Die kracht geeft de Heilige Geest ons. Zoals we lazen in Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om de Bijbel te lezen, het te begrijpen en aan andere mensen te vertellen. Is toch bijzonder dat God onze hulp gestuurd heeft om te snappen, wat staat er allemaal in de Bijbel geschreven? Dus, elke keer wanneer je de Bijbel leest, vraag God dat God je mag helpen door de Heilige Geest om te snappen wat daar staat en om andere mensen te vertellen. Weet je, ik denk dat het niet beter kan vandaag dan om met elkaar te zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Gaan we zingen?

Laat ons elke dag de Bijbel lezen en de Heilige Geest vragen om te snappen wat daar geschreven staat en om andere mensen dat ook te vertellen. Ik wens jullie een fantastische dag toe, Happy Kids. Tot de volgende keer. Doei!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Verbeteringen luchtvaartsector zichtbaar. Uitdagingen blijven bestaan. CVR bespreekwijziging Comptabiliteitswet 2024 met minister Weinderman. Gemaskerde criminelen slaan toe, slachtoffer mishandeld en beroofd. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag verbeteringen luchtvaartsector zichtbaar. Uitdagingen blijven bestaan. Aldus president Simons. Hoewel de uitdagingen blijven bestaan, zijn er verbeteringen zichtbaar binnen de luchtvaartsector. Zo heeft president Jennifer Simons op vrijdag 15 mei aangegeven in een vraaggesprek met presidentiële woordvoerder Roberto Lindveld. Volgens het staatshoofd is de situatie binnen de genoemde sector een van de eerste grote problemen waarmee de huidige regering geconfronteerd is geworden. Suriname stond op de blacklist en om die reden moest er direct maatregelen genomen worden. Er werd een team samengesteld om de situatie te inventariseren en oplossingen uit te werken. Hoewel het proces minder vlot verliep dan gehoopt, zijn de afgelopen weken belangrijke stappen gezet. Het staatshoofd doelt onder meer op de kwestie van luchtverkeersleiders. Volgens haar had deze groep verschillende vraagstukken op tafel gelegd, waaronder certificeringen, keuringen en arbeidsvoorwaarden. Diverse zaken zijn inmiddels afgehandeld of in behandeling genomen. Ten aanzien van apparatuur zegt het staatshoofd, de apparatuur is aangekomen en gaat worden geïnstalleerd. Ook Times of Suriname schrijft vandaag, CVR bespreekt wijziging Comptabiliteitswet 2024 met minister Weinderman. De hervorming van het financieel beheer van de overheid vraagt om een zorgvuldige en realistische aanpak. Tegen die achtergrond heeft de commissie van rapporteurs belast met de voorbereiding van de ontwerpwet houdende wijziging van Comptabiliteitswet 24. Op maandag 18 mei een bespreking gevoerd met minister Adelien Weinderman van het ministerie van Financiën en Planning en haar staf. Tijdens de vergadering stonden de uitvoerbaarheid van de wet, de noodzakelijke institutionele hervormingen en de implementatiestrategie centraal. De bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van het opgestuurde plan van aanpak betreffende de wetswijziging. Het wetsvoorstel dat strekt tot verscherping van het verantwoordingsproces en verbetering van de kwaliteit van de financiële verantwoording blijkt in de praktijk vooralsnog niet uitvoerbaar te zijn. De wet bevat diverse bepalingen die afhankelijk zijn van nadere regelgeving en institutionele herinrichting, welke tot op heden nog niet zijn voorbereid of afgekondigd. In het kader van een beter verantwoordingsproces en de verbetering van de kwaliteit van de financiële verantwoording acht het ministerie de vraag naar uitstel daarom noodzakelijk, zodat de implementatie van het plan gefaseerd kan plaatsvinden zoals uitgewerkt. Uit Star News lezen wij vandaag gemaskerde criminelen slaan toe, slachtoffer mishandeld en beroofd. Aan de Satiweg, een zijstraat van de Kokobiakoweg, heeft gisteravond een gewelddadige beroving plaatsgevonden. Daarbij werd een slachtoffer door twee gemaskerde mannen aangevallen en beroofd van een gouden halsketting. Volgens de eerste politieinformatie waren de daders volledig in het zwart gekleed en droegen zij maskers om hun identiteit te verbergen. Een van de verdachten was gewapend met een steen die in een doek was gewikkeld. Tijdens de beroving werd het slachtoffer mishandeld en liep daarbij een barste wond op aan het behaarde hoofd. De criminelen maakten een helsketting van ongeveer 120 gram buit en sloegen daarna op de vlucht in onbekende richting. Het slachtoffer werd na de roof opgevangen, terwijl de politie direct een onderzoek instelde. Ondanks uitgezette zoekacties zijn de verdachten vooralsnog niet aangehouden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: Yeah, man. Natu atanga. Natu aebi.
1: Goedemorgen iedereen. Intussen 7:08. Welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. Heeft u radio net aangeschakeld? Nou, van harte welkom bij deze gloednieuwe aflevering. De midweek special van The Morning Move. We doen de morning move van maandag tot en met vrijdag van 6 tot 8. En als ik mijn diensttijd heb, ben ik er tot 7:30. Alleen als ik met verlof ben, ben ik er tot 8:00. Nu al heb ik verdriet als ik moet weten dat ik straks moet vertrekken. Maar geef niet, we maken een mooie dag. Het is alweer een nieuwe dag voor de deur. Ja, ik hoop van harte dat u al op uw werkplek bent. Dat u de heren veilig heeft geleid op plaats van bestemming. Voor degenen die vanuit de Franse kant komen en richting Paramaribo gaan, AUB voorzichtig. Mogen de heren u verder veilig leiden. En dat is natuurlijk zuster Wendy. En die zegt bonjour, bonjour, zuster Sabrina. Zuster Wendy groet iedereen vanuit Frans-Guyana. En be blessed. En ook aan jullie een gezegende dag verder ook in Paramaribo.

En dan krijg ik ook een telefoon, of tenminste een appje binnen van zuster Debbie Natsir. Goedemorgen, shalom familie. Charlesburg is al wakker, een gezegende werkweek. Blessings Debbie Natsir en mama Marie. Ook aan jullie een mooie en een gezegende dag verder. Werken jullie allemaal prettig. Hoe de dag eruit ziet en zal zien, geef het aan God. Hij weet allemaal, hij leidt, hij heeft deze dag gemaakt. Mogen zijn wil geschieden ook vandaag in uw leven.

0: Ja, dit lied is Humphrey and Friends. Speciaal voor ieder die iets te vieren heeft vandaag. In het bijzonder al onze jarigen. En dat is dus, er komen stromen van zegen ook vandaag. Bent u jarig? Van harte gefeliciteerd namens radio en directie en personeel van Radio en TV Shalom. Wensen wij u ook Gods rijkste zegen. Laat u flink verwennen, laat u flink in de bloemetjes zetten. En de telefoon gaat over. God zegen, Radio Shalom.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja, goedemorgen, Royal. Hoe gaat het met u?
0: Goed, dank u. Met u ook. God zegen, gaat het goed. Met wie spreek ik? Met wie spreek ik?
1: Wat zei je?
0: Met wie spreek ik?
1: Met Royalty.
0: Royalty, dat is mama. De naam?
1: Ja, ik hoor je niet zo duidelijk.
0: Oh, wat is uw naam?
1: Lee.
0: Mama Lee.
1: Ja.
0: God zegen, hoe gaat het met u?
1: Wel, wat zullen we zeggen?
0: God goed, prijs God,
1: God
0: goed.
1: Is goed.
0: Ja, God is goed, dat moet u zeggen, niets meer. Wat kan ik voor u doen?
1: Zo, ik zit daar een crazy, hot, inheemse lied.
0: U zoekt naar een wat? Dus die omschrijving van u, ik zat even rustig om te kijken als ik hem goed versta, of niet?
1: Ja, als u een lied kan afdraaien van, ik weet niet hoe die groep heet, maar ze zingen Wana Bote, Wana Bote.
0: Oh, dat gaat moeilijk.
1: Niet van Matten.
0: Oké, laten we het kort houden. Ik ga u vragen om tijdens Happy Hour, de reden waarom. Morning Move is niet een programma waarbij we liedjes mogen aanvragen en afdraaien.
1: Okay.
0: Dus dan zou ik u verwijzen om tegen 1 uur te bellen met de studio of te WhatsAppen.
1: Ja.
0: Dat mag.
1: Nee, dat
0: dus ik wil wel mijn best doen. Ik wil wel mijn best doen voor u. Uiterste best, maar ik beloof u niet. Ik kan u niet beloven.
1: Nee, is die erg.
0: Oké, was dat uw bijdrage?
1: Ik zeg God zegen.
0: God zegen u ook. Gaat u bemoedigen?
1: En dat uw jeugd
0: amen.
1: Niet zal afnemen.
0: Amen,
1: dat is
0: amen.
1: Mijn gebed voor u.
0: Oh, dank u hartelijk. Dat mag u straks doen, want ik heb een lied van Glenn Omen op de lijst. Dan kunnen we daarop samen dansen. U in uw huis en ik in de studio.
1: Blessie.
0: Oké, mama Royalty. Bye, blessie.
1: Doei.
0: Ja, doei. Ja, dankjewel, mama Royalty. En ik heb het zo moeten doen, omdat eigenlijk ik wil geen liederen tenminste afdraaien wanneer mensen dat vragen. Als u liedjes of songs wil aanvragen en bestemmen, mag dat tijdens Happy Hour. En terwijl ik praat, wil ik eigenlijk ook zoeken naar een song die ik op de list heb gezet, maar ik weet niet zo ongeveer waar die song naartoe gaat. We doen deze van Sephora. Samen naartoe, intussen zoek ik mijn song die ik eigenlijk wil.

Ik haal Molara Pinas erbij. Het is intussen bijna 7:30. Ja, ik zocht wat songs, maar ik kan ze helaas niet vinden. Maar ja, mijn tijd zit erop. Zoals ik u mag bemoedigen, laten we niet denken dat we eerst onze fouten gaan herstellen en willen veranderen voordat we de Heer ontmoeten. Maar de Heer doet alles. Geef hem zoals je bent. Ga naar de Heer zoals je bent.

0: Ja, dat is dus Molarapinas met Dansi Kong. U mag dansen op uw plek. Het is 7:58. Ik ga u helaas moeten groeten. Ik vond het Gods voorrecht om u te mogen dienen vandaag. Ik wens u allen een mooie en een gezegende dag verder. Ga deze morgen elke dag weer zoals je bent. Ga tot God. Ook al heeft u fouten gemaakt in het verleden. Ook al vindt u dat u gezondigd heeft. Niet erg. God vergeef. Geef hem alles. Ik wens u allemaal een mooie en een gezegende dag. Ieder die zijn of haar bijdrage geleverd heeft deze morgen, hartelijk dank. Papa Rudy die heeft gebeld. Dank jullie wel. En natuurlijk ook Leandro heeft de beterschap wensen van u gehad. Of de wensen tot beterschap gehad. Werkt u prettig. Zo de Heer dat wil, ben ik er volgende week. Morgen zit broeder Ian hier met zijn, in zijn diensttijd met de Morning Move. Sosa Lobby vanuit 94.5 FM. Blijft u afgestemd. Want straks hebben we herhaling van het goed begin. En nog heel veel zegen vanuit 94.5 FM. Ik wens u allen een fijne dag. En God bless you. Signing out, Sabrina, voor Radio Shalom.
1: Ik ben Jana.

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidoué. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
4: En dan,
3: Jij
2: hebt
3: niet
2: dingen aanbesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
1: Die Allah you blessing yang, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
7: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
6: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
7: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
6: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
7: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
6: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
7: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani. Safe and enjoy.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen luisteraars, u hoort dominee Diana de Graven en dit is het programma Een Goed Begin. Hedenmorgen gaan wij naar het evangelie van Johannes. We gaan naar hoofdstuk 1 en we lezen vanaf vers 35 door naar vers 42. Johannes 1, vers 35 tot en met 42. Jezus zijn eerste discipelen. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Toen hij Jezus zag gaan, zei hij: zie het Lam Gods. De twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden. Hij zei tot hen: wat zoekt gij? Ze zeiden tot hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar houdt gij verblijf? Jezus sprak tot hen: kom en je zal het zien. Ze kwamen en zagen waar Jezus verblijf hield en ze bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: we hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. Tot zover de versen 35 tot en met 42 uit Johannes 1. Het vangen van mensen. We hebben gevonden de Messias. Wat betekent Christus? Er is heel veel geschreven, lieve mensen, en u weet het, over evangelisatiewerk. Velen hebben breedvoerig uit elkaar weten te zetten wat je allemaal kan doen, welke methode je kan toepassen om evangelisatiewerk te doen. En zo word je dan, als je de theologische opleiding volgt, ook aangewezen: lees dat boek, dat is geschikt, ga zo maar door. Maar in feite kunnen we genoeg hebben aan de woorden die we daarnet uit het evangelie hebben gelezen. Namelijk: wij hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. Hier wordt verteld over Andreas die Jezus heeft leren kennen. En vanuit dat kennen is het geloof in hem opgewekt. Het geloof in Christus is bij Andreas steeds meer gaan ontwikkelen. En dan komt hij zijn broer Simon tegen en hij zegt tegen Simon: hey Simon, we hebben de Messias gevonden. Plain, simpel, dat is alles. Simon, wij hebben de Messias gevonden. U moet weten, het volk keek al eeuwenlang uit naar die Messias die was beloofd. Vanuit het Oude Testament, het volk heeft steeds weer uitgekeken naar de komst van die Messias, de Davidszoon, de opvolger van David, een nakomeling van David. Generatie op generatie. En nu zegt Andreas tot zijn broer Wij hebben de Messias gevonden. Dat is alles. Zo leidt Andreas zijn broer tot Jezus. Hij gaat niet als het ware als missionaris uitgezonden naar vele gebieden. Hij begint gewoon bij zijn broer. Dicht thuis. Eigen familie. Simon. Jere Jaso. Kom. We zijn op bezoek gegaan bij die rabbi van Nazareth. Over wie Johannes de Doper ons heeft verteld. Johannes de Doper heeft ons gezegd dat hij het lam van God is. Werkelijk, boy Simon. Hey Simon, ik geloof het. Hij is de Messias. Hij is de Christus. Hij is de gezalfde. Hij is die grote priester. Hij is koning en profeet. Hij is het op wie generaties lang hebben gewacht. Simon, we hebben hem gevonden. Dat is evangeliseren. De ander heel gewoon gaan vertellen. Hey, ik heb het gevonden. Hoewel, het gevonden. Nee, we hebben niet iets gevonden. We hebben iemand. We hebben hem gevonden. Jezus de Christus. Dat is het groot verschil. En we laten ons niet leiden door de een of andere uitgebalanceerde dogmatiek. We laten ons niet leiden door een of ander ingewikkeld systeem van religieuze bespiegelingen. Nee! Wij hebben hem gevonden, van wie wij geloven dat in hem Gods liefde ten volle is geopenbaard. Evangeliseren, lieve mensen, is niets anders dan Gods liefde vermenigvuldigen. Niet delen, niet aftrekken, niet optellen. Vermenigvuldigen. Evangeliseren is niets anders dan Gods woord uitdragen overal. Begin dichtbij. Begin in je eigen huis. Begin thuis. Evangeliseren is niets anders dan mensen vertellen dat je in Jezus gevonden hebt waar je misschien jarenlang onrustig naar hebt gezocht. En waar zocht je naar? Verzoening, vrede, innerlijke blijdschap, geestelijke kracht, een belofte van leven voor nu en altijd. Evangeliseren is niets anders dan die liefde van God vermenigvuldigen. En die liefde van God heeft ons al gevangen, hè? Eerder in de week hebben we het daarover gehad. En vanuit die liefde die ons gevangen houdt, die liefde doorgeven, mensen vangen, mensen brengen tot God. Mensen vertellen over zijn werken. Mensen zeggen, luister, ik heb hem gevonden. Ook jij kan hem vinden. Want hij laat zich vinden. Gemeente, aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd. O, draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd. Duizendvoud, een

0: stem zegt, roep. Wat zoudt gij roemen? Op mensengunst of heerlijkheid? Het verwaait als gras en wij de bloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid. We mogen van Gods wegen, wij die ons geroepen weten door God, wij mogen mensen leiden tot God, tot Christus Jezus. Niet door veel woorden, maar door een vaste overtuiging dat in Jezus, Gods Zoon, het eeuwig leven is. Je hoeft niet met praam van woorden te komen. Vanuit die geloofsovertuiging aan die ander zeggen, luister nou, Mi fin wang over wie eeuwenlang is gesproken. Hij is het. De redder. De volmaker. Ja? Hij is het. De koning, de profeet bij uitstek. Die grote priester, die gezalfde. Hij is het. Christus, de redder van de wereld. Simpel. Klaar. Duidelijk. Begint u daarmee thuis. Een gezegende dag. Tot morgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Lieve Happycats, hoe gaat het met jullie vanmorgen? Ik hoop dat het met iedereen heel erg goed gaat. En het gaat extra goed met mij, want ik ben blij. Ik ben blij dat ik vandaag ook weer samen met de Happy Kids kan praten over dit leuk en prachtig feest. Weet je nog waarover we praten? Ja, we praten over het Pinksterfeest. Dus, dominee Raphaël groet iedereen en is blij met een nieuwe aflevering van Happy Kids. En vergeet niet, hè. Je moet niet vergeten dat als je een vraag hebt of je wil ons gewoon een lief berichtje sturen, kan dat altijd op het telefoonnummer 840-1100. En ik weet, je kent ons nummer al, maar voor het geval je bent vergeten, dan herhaal ik het nog een keertje. 840-1100. Nou, daar kun je ons altijd op bereiken. En weet je wie we ook altijd kunnen bereiken? We kunnen God altijd bereiken. En hoe bereiken we God? Door te bidden. Weet je, laat ons samen God contacten en onze handjes vouwen en onze oogjes sluiten en samen met elkaar bidden. Lieve God, wij danken u voor een nieuwe dag. En wij danken u dat wij Pinksteren kunnen vieren. Dat we kunnen nadenken over wat het betekent dat u ons uw Heilige Geest gegeven heeft. We vragen u, helpt u ons om te weten en om te ontdekken en om te snappen wat u ons vandaag wil vertellen over de Heilige Geest. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Wel nu, lieve Happy Kids, wij hebben eigenlijk de afgelopen dagen al gesproken over hemelvaart. Ja, over hemelvaart. Dat was voor Pinksteren. Het was eigenlijk het laatste moment dat Jezus nog op aarde was en naar de hemel zou gaan. En toen had hij dus een bepaalde opdracht gegeven aan zijn apostelen, aan zijn discipelen die allemaal rondom hem waren. En weet je nog, toen hadden we gezegd, hij had ze gezegd, ze moesten getuigen over hem. Ja, heel goed, je weet het nog. En we hadden dus eigenlijk afgestemd dat wij allemaal zouden getuigen over de Heere Jezus Christus. Wat heb jij verteld over de Heere Jezus Christus in je leven? Weet je nog? En aan wie heb je dat verteld? Huh? Wat goed dat je wat tijd hebt genomen om iemand te vertellen over de Heere Jezus Christus. Dus, met Pinksteren hebben we, eigenlijk daarover praten we dus deze dagen. En we hebben gezien, hemelvaart heeft de Heere Jezus eigenlijk al gezegd dat Pinksteren gaat komen. En met Pinksteren vieren we dus dat de Heilige Geest op ons komt. Maar weet je, Heb je wel eens nagedacht van, wacht eens even, het heet Pinksteren, maar wat betekent Pinksteren precies? Wat betekent dat? Weten jullie het? Weet je, vandaag gaan we even kijken.

0: naar dat woordje, Pinksteren. En zoals we gezegd hebben, met Pinksteren vieren wij dat de Heilige Geest over ons uitgestort werd. En dat had de Heer Jezus gezegd, dat weet je nog toch? In Handelingen 1 vers 8, juist, je kent die tekst nog, je kent het nog. Handelingen 1 vers 8, daar staat dus geschreven, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Nogmaals, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En dat staat geschreven in Handelingen 1 vers 8. Jullie zijn flink hoor. Gewoon kijk die tekst al. Je bent fantastisch. Fantastisch. Wel nu, op Pinksteren, toen is de Heilige Geest echt gekomen. En ze hebben inderdaad kracht ontvangen. Maar er is, het is misschien goed om na te denken over dat woordje, hè? Pinksteren. Wat betekent het? En je zal zien dat met Pinksteren een van de belangrijke dingen waarover we praten met Pinksteren, is dat het te maken heeft met verschillende talen. Nu, de Bijbel zelf is niet geschreven in Nederland zoals we het lezen hoor. En ook niet in Suriname, zoals we soms ook even praten. De Bijbel is in drie talen geschreven. 1. Aramees, dat is de taal dat Jezus zelf heeft gesproken toen hij op aarde was. Een andere taal waarin de Bijbel is geschreven, en dat is het Oude Testament. Dat is geschreven in het Hebreeuws. En het Nieuwe Testament, waar wij uit hebben gelezen, uit Handelingen, dat is ook veelal geschreven in het Grieks. In het Grieks. En dan zal ik je zeggen, als je dus gaat lezen in deze taal, in het Grieks, in Handelingen, dan staat er voor het woordje Pinksteren, staat er Pentecoste. Pentecoste. Dat is het Griekse woordje voor Pinksteren. En Pentecoste betekent eigenlijk 50. Het betekent 50ste. En ik weet niet als je het hebt geteld, maar Pinksteren vieren wij telkens op de 50ste dag na Pasen. Nogmaals, Pinksteren vieren wij telkens op de 50ste dag na Pasen. Dus eigenlijk betekent Pinksteren, het originele woord in het Grieks betekent gewoon 50. Right? Maar, dan zal ik je zeggen, lang voordat Jezus op aarde was, en daar lezen we over in het Oude Testament, werd eigenlijk Pinksteren ook al gevierd. Bijzonder, hè? Ja, het is namelijk afgeleid van een Joods, oud-Joods feest, dat een oogstfeest was, en het werd ook genoemd Shavuot, ofwel het wekenfeest. En zij vierden dus dit feest 7 weken na Pesach, het Joodse paasfeest, zeg maar. En dan gaan we kijken. 7 weken na Pesach. Oké, we hebben een beetje Pinkstervakantie gehad, maar we weten nog een beetje te rekenen, toch? 7 weken. 1 week heeft 7 dagen. En 7 weken is dus 7 maal 7 dagen. Is in totaal hoeveel? Heel goed, 49 dagen, right? Dus 49 dagen gaan voorbij en dan krijg je daarna, wat volgt na 49? 50, ja, de 50ste dag. En wat hadden we gezegd? Wat betekent dat Griekse woord alweer? Pinksteren of Pentecoste? Heel goed, ja, dat betekent 50. Wel nu, in het Oude Testament, toen zij dus hun Pinksterfeest vierden, wat gebeurde er namelijk toen op de 50ste dag? Het was namelijk 50 dagen nadat God het volk uit Egypte heeft geleid, heeft God toen het volk de 10 geboden gegeven. Daar hebben we over gehoord, toch? Ja, de 10 geboden, de regels die God heeft opgesteld, zodat we goed kunnen omgaan met God en goed kunnen omgaan met onze medemens. En dus precies 50 dagen na Pesach werd dus dit gevierd. Precies zo vieren wij vandaag 50 dagen na Pasen, nadat Jezus is opgestaan uit de dood, vieren wij dus Pinksteren. En met Pinksteren vieren we de geest, dat de Heilige Geest over ons werd uitgestort. Nu, het lijkt allemaal een beetje moeilijk misschien, maar om het eigenlijk makkelijk te maken, kun je denken van, hey, net zoals die Joden, die mensen, voordat Jezus geleefd heeft op aarde, met 50 dagen na Pesach vieren dat zij kregen, de 10 geboden, dan kunnen wij nu vieren dat we kregen de Heilige Geest. En misschien kunnen we dan zeggen, de Heilige Geest helpt ons om de 10 geboden, of misschien breder gezegd, de Heilige Geest helpt ons om Gods woord beter te begrijpen. Is dat niet bijzonder? Wanneer je de Bijbel leest en denkt, hé, maar wat bedoelt God daarmee? Dan kunnen we bidden en zeggen, Heilige Geest, help ons. Help ons om te begrijpen wat God ons wil zeggen in de Bijbel. De Heilige Geest dus helpt ons om de 10 geboden en de hele Bijbel te begrijpen. Maar de Heilige Geest helpt ons ook om, wacht eens even, je hebt zelf de Bijbel gelezen, dan wil je het zelf gaan begrijpen. En als je het zelf begrepen hebt en ziet hoe fantastisch de Bijbel is, dan wil je andere mensen gaan vertellen. Tellen erover. Dus de Heilige Geest helpt ons om andere mensen te vertellen van wat wij hebben geleerd uit de Bijbel. Van wat God aan ons wil zeggen. En dat is toch bijzonder. Wel nu, heb jij je Bijbel al gelezen voor vandaag? Nee? Wel, is het helemaal niet erg. Wanneer je de Bijbel gaat lezen, dan bid je tot God en zeg je, Heer God, wilt u mij helpen door de Heilige Geest om te begrijpen wat ik ga lezen. Want de Heilige Geest helpt ons daarbij. Maar, dat kun je ook binnen zeggen. En even van hier.
1: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer. En ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Ik ben Clyde Cambridge en ik ben van de Evangelische Broergemeente. Ik ben blij dat ik vandaag hier met u mag stilstaan bij Gods woord. En we gaan samen duiken in Gods woord en kijken wat de Heer vandaag aan ons zegt. Ik hou u de dagteksten voor van vandaag, woensdag 20 mei 2026. Het dagwoord is gehaald uit Psalm 89 vers 2. En ik lees het u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw getuigen, geslag na geslag. Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw getuigen, geslag na geslag. Psalm 89, vers 2 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan is het leerwoord gehaald uit Marcus, het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 16, vers 20. De discipelen gingen heen en predikten overal. Terwijl de Heere meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. De discipelen gingen heen en predikten overal. Terwijl de Heere meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 16, vers 20. Het lied dat we hebben meegekregen bij deze dagteksten is uit Gezangboek 276, het eerste en het tweede couplet. Roep uit aan alle stranden, verbreid van oord tot oord. Verkondig alle landen het evangeliewoord. Roep uit de Heer der Heren als aller volken vriend. De volken moeten leren wat tot hun vrede dient. Tot zover de dagteksten.

0: U hebt het al gemerkt en misschien was u er niet elke dag bij, maar in deze week overdenken we onderwerpen die zijn gehaald uit het gebed dat de Heer Jezus Christus ons leerde. Het gebed dat wij noemen het Onze Vader. En vandaag en morgen gaan we stilstaan bij een van de zinnen, een van de regels uit dit gebed. En we gaan het in 2 dagen doen. Dus vandaag het eerste deel en morgen het andere deel. Andere delen uit het Onze Vader hebben we al eerder gedaan. En die een paar komen ook nog. De schriftlezing van vandaag is uit Matteüs 6, vers 13. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Uit het gebed dat Jezus Christus ons leerde, het Onze Vader. Als de Heere Jezus zelf je leert bidden, verlos ons van de boze, dan is er wel iets belangrijks aan de hand. Iets waarmee je rekening moet houden. Waarom vindt de Heere Jezus Christus de boze zo belangrijk? Dat hij ons in dat gebed dat hij ons achterlaat leert om de Vader te vragen om ons te helpen hiermee. Om ons te helpen met de boze. Weet u, in deze Bijbelvers daar in Matteüs 6 vers 13. In de originele tekst, de originele Bijbeltekst daar in het Grieks, staat het woord poneros. Vergeeft u me als ik het niet helemaal goed uitspreek. Ik heb geen Grieks gestudeerd. Maar daar staat origineel het woord poneros. Dat in het Nederlands is vertaald door de Bijbelvertalers met de boze. Maar ik ga u zeggen, dit is zo een van de woorden uit het oude Grieks. Dat eigenlijk de Bijbelvertalers meerdere opties. En nogal veel opties om dit woord te vertalen. Want dit woord poneros, vertaald met de boze, heeft verschillende betekenissen. En ik ga u zeggen, dit is wel een van de dingen die we hebben bij talen, en vooral de oude talen waarin de Bijbel origineel is geschreven. Eén woord kon verschillende betekenissen hebben. En ik ga u zeggen, dit woord poneros, dit Griekse woord poneros, de boze. Ik heb meer dan 10 andere betekenissen. Dit wordt hier meer dan 10 betekenissen. En ik ga even met u langs de betekenissen van dit woord, wat u begrijpt. Zeker in die talen, woorden waren niet zomaar. Woorden hadden een bepaalde lading, kwamen met een bepaalde inhoud. Werden ook met een bepaalde inhoud gebruikt. Poneros betekent pijnlijk. Een van de betekenissen. Pijnlijk. Dus u begrijpt, de Heer Jezus Christus zegt, verlos ons van het pijnlijke. Zo zou het ook vertaald kunnen zijn geworden. Verlos ons van datgene dat pijn doet. En nu ga je zeggen, er zijn zoveel dingen die pijn doen. Ten eerste, laat me eerst dit zeggen. Het feit dat daar dat woord, de Heer Jezus Christus zegt, verlos ons van de boze. Dan begrijpt u dat er eigenlijk niet eens meer wordt gesproken over een ding of een voorwerp. Maar over een persoonlijkheid. Verlos ons van een bepaalde persoon. De boze. En het is een persoon die pijn doet. Dat Daarom is dat woord poneros daar gebruikt. Het is een persoon die erop uit is om mensen pijn te doen. Die persoon, die persoonlijkheid, de boze. Ik denk dat het voor ons allemaal duidelijk is dat dit geen engel is. Dat dit niet een persoonlijkheid is die hoort tot het koninkrijk van God. Ik denk dat u al doorhebt dat wanneer er wordt gesproken over de boze, het een persoonlijkheid is die komt uit het koninkrijk dat tegenover het koninkrijk van God staat. Het koninkrijk van duisternis. De tegenstander van God. En die tegenstander van God, die doet dingen in mensen vooral. Met mensen vooral. Tegen mensen vooral. Net zoals God dingen doet voor mensen, doet de boze dingen tegen mensen. Net zoals God mensen inzet, zet de boze ook mensen in. Dit is de dynamiek van die geestelijke wereld waarin we leven. De hemelse gewesten waarin wij als mensen leven. En de boze, poneros, betekent pijnlijk. En u weet, in het leven van elke dag, mensen zeggen pijnlijke dingen tegen elkaar. Mensen zeggen pijnlijke dingen tegen ons. Gewoon in het verkeer. Als mannen op van je rij, abarwa sanji, dat heel pijnlijk kan overkomen. Aan het werk, een collega kan iets pijnlijk zeggen. In de opvoeding zeggen we soms pijnlijke dingen tegen onze kinderen. Een van de manieren waarop de boze tegen ons tekeer gaat, ons tegen elkaar opjut, is om pijn te veroorzaken. Een andere betekenis van het woord poneros, dat vertaald is hier met de boze. Andere betekenis van de boze is met kwaadaardig resultaat of invloed. Dat betekent het woord ook. Met een kwaadaardig resultaat of een kwaadaardige invloed. En we zien het. We zien de invloed van de boze op mensen. In deze wereld. Op die samenleving. Er zijn mensen die dingen doen met kwaadaardig resultaat. Kwaadaardig zijn naar een ander toe. Niet iedereen die je tegenkomt heeft het goede met je voor. Sommige mensen willen je gewoon bestelen. Sommige mensen gunnen je niet wat God je heeft gegeven. Sommige mensen willen een kwaadaardige invloed hebben op anderen. Vrienden die elkaar slecht beïnvloeden. Slecht advies geven. Kwaadaardig invloed. We hebben tegenwoordig zoveel liederen die een kwaadaardige invloed hebben op die samenleving. Of er wordt openlijk uitgescholden. Of er wordt ons in die liederen advies gegeven. En als je het uitvoert, je kan gewoon zeggen, dit is misschien goed advies. Het heeft een kwaadaardige invloed. Een andere betekenis van het woord de boze in het origineel Grieks is afwijkend van originele waarden. Iets dat afwijkt van de originele waarden. Dat zijn dingen die we zien in onze samenleving. Er waren waarden die er vroeger waren, zijn er vandaag niet meer. Vroeger was er wat we noemen sociale controle. Als je als jongen iets zou doen, maar buurvrouw, is die buurvrouw Loekie. Je gaat direct in het gelid en je doet dat ding niet meer. En als je die oppast, verontschuldig je jezelf ook nog. Sorry hoor, buurvrouw. Vergeef me. Want we hielden rekening. Het was waarde. Als er een volwassen naar je keek, als een volwassen in de omgeving is, bepaalde woord in gebruik. Die waarden zijn gaan vervagen in onze samenleving. Iedereen doet wat hij wil, van klein tot groot, en maakt niet uit wie heeft gezien. Na misaak. Dat ik was mouw aan tak was aan, dat ik kon, dat was je. Waarden in onze samenleving, in ons eigen leven, zelfs in ons eigen huis, beginnen af te wijken of zijn al ver afgeweken. Is de invloed van de boze. Dat woord betekent ook afwijkend van originele waarden. Een andere betekenis voor dit woord, de boze, is rampzalig. Ja, eigenlijk kon daar ook staan. Heer, verlos ons van het rampzalige. We komen met heel wat nieuwe ideeën. Heel wat nieuwe uitvindingen in deze wereld. En sommige van die uitvindingen zijn best rampzalig. Mensen willen niet meer studeren. Of er worden zoveel robots gemaakt dat zoveel mensen geen werk hebben. Ze kunnen geen werk vinden. Het wordt gewoon een regelrechte ramp als deze trend zo door blijft gaan. Wat zal er gebeuren met mensen die hun brood moeten verdienen, op tafel moeten zetten om hun kinderen te verzorgen? Als alles massaal...
1: Het is 9:00.
2: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah,
3: yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
5: Zranazani, Naskip. Navio.
6: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asikidisi kandresi tena ini arutu fuen. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Ετήσιες την ΥΡ.
1: Nipot mi radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars. Dit is het programma Vrouw Vandaag. En ik ben Margo Salingdeli die dit mag verzorgen. Ik dank de Heer dat ik er mag zijn. En dat u luistert is voor mij al heel wat. Dit programma komt van... dit programma kwam van maandag tot en met vrijdag in uw huiskamer. En op de zondag hebben we dus dan Vrouw Vandaag televisie. En dan kunt u ook een, luisteren, u kunt kijken. Dan kunt u ook anderen bemoedigen om ook te kijken en te luisteren. Ik ben Margo Salingdeli voor u die het niet weet. En ik groet voor vandaag. Zeg, hebt u een fijne en aangename luistertijd. En laat de Heere u behoeden en bewaren. Ik wil een recept doorgeven. Er zijn mensen die veel beter bakkabana's kunnen maken. Waarschijnlijk dan dat receptje dat ik heb. En, maar het is makkelijk om bakkabana te maken als je heel goede rijpe bananen hebt. Hè. Sommige mensen gebruiken zelf overrijpte bananen. Hè. En dan ga je het snijden in de lengte. Mm-hmm. Die bananen als u hebt. En aan de hand van uw bananen, uw dingen toch, de hoeveelheid die u hebt, gaat u dus deeg maken. Ik heb een vriendin die geweldige deeg kan maken voor bananen. U maakt uw deeg van bloem met soda, u gaat het oplossen. Maar het moet niet lopen van een lepel. Als je het bijvoorbeeld zou pakken dat het loopt, toch? Gaat lopen van die lepel. Het moet dik zijn, zodat die bloem, die bananen, erin gewikkeld kan worden als je het erin dompelt. Om het in die om het te bakken. Dat het vast zit aan die bananen. Dus zo moet die deeg zijn. En het is beter dat u dan een soda gebruikt. Toch? Dan gewoon soda van uit de blik. Of een flesje soda. Dat u deeg zo oplost. Hè? En dat u dan... met een beetje water... En dan zet u een klein beetje suiker, een klein beetje zout. En dan maak u uw deeg daarvan. Sommige mensen zetten ook rode limonade. Baba, ja, die rode limonade van nu. Dus u kunt beter soda water gebruiken. Maakt u deeg daarvan. Moet niet vloeibaar zijn. Want die bananen moeten erin gewikkeld kunnen worden. En dan bak je het in hete olie aan beide kanten. Mooi bruin, niet aanbranden. En dan hebt u lekkere bakkabana. Kunt u pinda sambal kopen en oplossen. Of als u het zelf kan maken. Dan maakt u dat eens lekker met pinda sambal. Eenvoudig recept. Maar niet iedereen kan dat. Goed. We gaan naar wat muziek luisteren en dan kom ik met het onderwerp van vandaag.

0: Het onderwerp van vandaag, het gaat om ik heb de vorige keren over geluk gesproken en nu heb ik het over het zinvolle, hè, van het leven. Ik had uitgelegd wat het verschil is met geluk zoeken en zinvol. En weet u, men heeft ontdekt dat een zinvol leven en een gelukkig leven vaak hand in hand gaan, maar niet altijd. Er zijn grote verschillen tussen deze twee. Gelukkige mensen kunnen bevrediging vinden in hun wensen en behoeften, maar dat lijkt veelal niet belangrijk om een zinvol leven te leiden. Geliefde, dus je kan in je je kan bevrediging zoeken in de dingen die je wenst en de dingen die jij denkt dat je behoeft. Maar dat is nog geen zinvol leven. Ja, toch? En echt geluk houdt in dat je gefocust bent op het moment, op het heden. Terwijl zinvol leven inhoudt dat je denkt aan het verleden, het heden en de toekomst, hè, hoe dingen gaan zijn. Mm-hmm. En over zinvol leven, geliefde, hoe je hoe je het je persoonlijk kan maken, is een had ik wat al behandeld. En om hiermee door te gaan, is het zoek uw omgeving beheersbaar te houden, routine handelingen, werkwijzen, tijdsindelingen en schone ruimtes kunnen allemaal bijdragen aan een groter vermogen om de omgeving zinvol te maken. Wat ook kan leiden tot een grotere gevoel van zinvolheid. Een geordend leven is een hulp bij zaken als een vaste routine, maar waarbij er ook rekening moet gehouden, wordt gehouden, sorry, met onverwachte taken voor vrije tijd, voor beweging en passies en voor netheid. Bijvoorbeeld, geliefde, het bureau, dus waar u werkt, het bureau waarop u werkt, toch, is niet de plek voor alle vuile mokken. Dus dat u maar koffie neemt, u neemt koffie en dan misschien als u 3 kopjes koffie per dag drinkt, dat alle 3 mokken daar op tafel blijven. Er zal altijd iets onverwachts kunnen zijn, maar deze ervaringen zullen echter minder negatieve gevolgen hebben als u al een zekere ordening in uw omgeving hebt ingebouwd. Zoek naar het zinvolle ook in de slechte tijden. Meneer Viktor Frankl was een Jood, geboren in 1905 in Wenen. Hij was een arts die voor de Tweede Wereldoorlog ook met psychiatrische patiënten werkte. In 1942, 9 maanden na zijn huwelijk met Tilly, werd hij met zijn gezin naar een concentratiekamp gestuurd waar zijn vader stierf. In 1944 werd zijn gezin, ja, naar Auschwitz gebracht, waar zijn moeder en de broer werden vergast. Tilly stierf aan tyfus in Bergen-Belsen. Ja, Victor, die als gevangene het nummer 119.104 had, brak 3 jaar door in 4 verschillende concentratiekampen. In zijn klassieke werk, Man's Search for Meaning, schreef Frankl over zijn ervaring, over zijn ervaringen, als alles van mensen werd afgenomen, blijft de laatste menselijke vrijheid overeind staan, wat betekent dat je in elke gegeven omstandigheid je eigen houding kan bepalen, je eigen weg kan kiezen. Heel belangrijk, lieve mensen. Hij schreef, ja, zijn ervaringen, wat hij allemaal heeft doorgemaakt. En een van de dingen die hij schreef luidt: als alles van mensen wordt afgenomen, blijft de laatste menselijke vrijheid overeind staan. Wat betekent dat je in elke gegeven omstandigheid je eigen houding kan bepalen, je eigen weg kan kiezen. In deze kampen ontdekte hij dat de manier waarop de gevangenen hun lot en lijden accepteerden, de manier waarop we ons kruis opnemen, een mogelijkheid was om een diepere betekenis aan het leven toe te voegen. Het leven kan moedig, waardig en onbaatzuchtig blijven. De mens kan echter ook in de strijd voor zelfbehoud afdalen tot het gedrag van dieren. De keuze was er, is er, om gemaakt te worden. In een brief aan vrienden bij zijn terugkeer uit de kampen schreef hij over zijn sterke bevestiging van het leven. Hij voegde eraan toe, als ik niet deze rotsvaste positieve kijk op het leven had gehad, wat zou er van mij zijn geworden in die laatste weken en maanden in het kamp? Maar ik zie de dingen nu in een bredere perspectief. Ik zie steeds meer in dat het leven zoveel zin heeft, dat er in lijden en zelf in falen nog zoveel zinvol te halen is. Zelf over zijn kort huwelijk met Tilly schrijft hij in dezelfde brief: wat we hebben meegemaakt kan niet ongedaan worden gemaakt. Dat is het geweest. Maar dat het is geweest, is misschien wel de meest zekere van het bestaan. Enkele dagen na zijn bevrijding uit Auschwitz liep Frankl langs bloeiende weiden in de buurt van het kamp. De leeuwerikken zongen, dat is een vogel. Er was niets anders dan de wijde aarde en de lucht en het gejuich van de leeuweriken en de vrijheid van de atmosfeer. Hij stopte en viel op zijn knieën. Op dat moment wist ik weinig van mezelf of van de wereld. Ik had maar één zin in gedachten en die had ik altijd. Uit mijn benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld. Psalm 118 vers 5. Hij had geen idee hoe vaak hij de zin had herhaald. Maar vanaf dat moment begon mijn nieuwe leven. Geliefde, ziet u dat ook het belang om een tekst te leren? Als je een eigen tekst, ja, een tekst te eigen. En steeds in moeilijke problemen, zoals ik zei, van als we weten dat de Heer gedachten over ons koestert, dan al zijn die momenten moeilijk, toch? Al zien we andere dingen, ons geluk hangt niet van momenten af. Maar het hangt vanaf wat we weten dat de Heer Jezus over ons denkt. Hè? En dat we dan daardoor ons geven aan Hem en in Hem ons geluk kunnen vinden. Zoals deze Viktor Frankl na zoveel lijden kon zeggen. Uit mijn benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij geantwoord en mij in ruimte gesteld. Geliefde, hij had geen idee hoe vaak hij dit moest herhalen. In zijn hart. Misschien soms ook luid op. Of gewoon een beetje murmuren, maar hij deed het. Zijn ervaring heeft misschien een diepere betekenis aan het leven gegeven. Maar het helpt hem ook om de hel van concentratiekampen te overleven. Want het was een hel, geliefde. Dit was iets wat alleen geluk niet kon doen. Er was weinig geluk in Auschwitz. Nadat hij het had overleefd, zei Frankl, stap voor stap ging ik vooruit, tot ik weer mens werd. Want geliefde, in die kampen werd de mensen alles ontnomen. Ziet u, ik zei eerder het kan, dat hij zei van, je kan ook tot het niveau van een beest, een dier gaan, om je mens zijn te behouden. Maar je kan ook, weet je, het lijden accepteren in die zin van, menselijk blijven. Toch? Loslaten. En vergeven. En verder gaan. Alles kan van de mensen worden afgenomen. Behalve dit ene dat overeind blijft staan. Dat je in elke omstandigheid je eigen houding daarover kan bepalen. Geliefde, en dat weet ik. U weet het ook, hè? U kunt zelf die houding bepalen. Hoe, weet u? Of u nou zegt van, ik ga boos worden, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Of ik ga vergeven en verder gaan. Laten we bepalen naar Gods wil. Wat het ook is. Zinvol leven is alleen in Jezus Christus. Ik groet voor vandaag. Ik ben Margo Saling Daily. En dan zoek ik geluk bij de Heer. Hij heeft altijd het beste met ons voor. Utamu te watra lezen naar Gadowani. Wilt u me bellen, kunt u dat doen op 742-3245. Dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14... te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Skip. That's skip.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: God is goed, we gaan in het woord. We gaan in het woord. Halleluja. Jeremia 33 vers 3. Kan u dat voor me plaatsen? Jeremia 33 vers 3. Een bekende tekst die we hier in Logos citeren. Amen. De Bijbel zegt daar: roep tot mij. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. En uw grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Roep tot mij en ik zal u antwoorden en uw grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. De Amplified Version zegt: call to me and I will answer and tell you, even show you. Dat ik mis voor sorry, Srevi. Great and mighty things, grote en machtige dingen. Things which have been confined, verborgen en hidden. Which you do not know and understand and cannot distinguish. Vader, ik dank u wel voor dit woord. Ik dank u wel, Heren, dat ik hier mag staan in alle nederigheid om uw volk te bedienen uit het woord. Ik vraag u dat u, Heren, mag overnemen en mag gebruiken als een instrument. Heren, en dat u mag spreken tot uw volk. Heren, niet mijn wil, maar u wil geschieden op dit moment, Heren. En ik bid dat uw harten zal genezen. Dat u ons openbaring zal geven, Heren. Heren, ik bid dat u licht zal laten doen schijnen in onze duisternis, Heren. Licht zal laten doen schijnen, Heren, mijn God, Heren. In de naam van Jezus Christus. En verlichting zal brengen, Heren, waar we het moeilijk hebben. We prijzen u, we loven u en we danken u voor dit woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen. Ik wil toch mijn lieve vrouw eren voordat ik verder ga. Waar is die mooie dame? Kan je alsjeblieft even gaan staan? Wauw. Wauw. Dat is mijn vrouw. Amen. Voor degene die het nu wist. Ik denk dat iedereen het doet, maar mocht het zijn, was Manosabi. Amen. Nee, ik moet er eren omdat vrouw nog een geweldig sans academici. Is geweldig schepsel. Ja? Heb ik het goed gezegd? Geweldig. Wanneer ik in het binnenland ben voor het werk, dan is zij daar met die kinderen. Misschien dat hij me geen moeite. Ze doet alles wat er in er is. En soms zie ik de vermoeidheid in haar gezicht. Maar ze gaat door. En ik vraag de baby, alles oké? Okay? Ja, schat, alles gaat weer. Maar je ziet dat ze moe is. Kom op, kunnen we er nog een applaus geven? Amen. Amen. En kunnen we alle vrouwen in de zaal ook een applaus geven? Alle moeders, alle vrouwen. Amen. Amen. Jeremia 33 vers, die roept tot mij en ik zal u antwoorden. En uw grote, niet kleine, grote ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Het thema, het woord voor vandaag is de kracht van het geopenbaarde. Amen. De kracht van het geopenbaarde. Lieve mensen, er is kracht in openbaring. Er is kracht wanneer iets openbaard wordt. Er is kracht wanneer iets onthuld wordt. Wanneer iets dat je niet wist, dat je te weten komt, is er een bepaalde kracht die gepaard gaat daarmee. Amen. U gaat straks begrijpen wat voor kracht. Wanneer je iets dat onzichtbaar was, zichtbaar wordt, gaat het gepaard met een bepaalde explosie in je mind. Mindblowing van, hè? Wat dat kan? Hoe is dat mogelijk? Er is een bepaalde kracht die er gepaard mee gaat. En ik ga even op een zijtoer. Maar weet u dat wanneer we een openbaring krijgen, we noemen het soms een helder moment. Soms zeggen we ook, ja, we kiezen een helder moment. Maar een helder moment, God, ik hoe openbaring. Amen. Want God is het die het willen en het werken doet in ons leven. Hij bemoeit ons met alles in ons leven. Dus wanneer je een openbaring krijgt, die Nederlandse man zou zeggen, een aha moment. Van, oh, ah, Weet u dat er vanuit dat moment een bepaalde stof vrijkomt in ons brein, in ons lichaam? Ze noemen het ook wel, en ik denk dat u het kent, dopamine. Dopamine is een bepaalde stof die vrijkomt wanneer we ons prettig, happy, lekker voelen. Dopamine is een bepaalde stof die ervoor kan zorgen, die heeft invloed, ja, op onze motivatie, op ons plezier, op ons gedrag. Doordat dopamine vrijkomt, wanneer je misschien geen zin had om iets te doen, krijg je plotseling zin. Ja, maar plotseling heb je, misschien had je geen zin om een bepaalde, maar plotseling wanneer die dopamine vrijkomt, je vindt die plezier. Laat bepaalde mensen helpen. Dopamine is diezelfde stof die vrijkomt wanneer u verliefd bent. Wanneer u leuk muziek hoort. En zelf diezelfde stof komt ook vrij. Wanneer man en vrouw gemeenschap hebben bij orgasme, komt ook dopamine vrij. En dan vieren plezier. En diezelfde stof komt vrij wanneer we openbaring krijgen. En dat is kracht. Want die openbaring, die dopamine heeft invloed op ons gemoedstoestand.

Laat me een beetje dieper gaan. Wanneer we praten over er is kracht in openbaring. Het moment dat God soms iets aan ons openbaart. Hetgeen dat we misschien gisteren door de baba energie. Na die openbaring voel je.

je duwen in een richting. Amen. Er is kracht in openbaring. Amen. En die openbaring, die kracht in die openbaring is zichtbaar omdat na openbaring we niet gaan opereren meer gewoon vanuit het normale. We gaan opereren vanuit het bovennatuurlijke. In het geloof zouden we zeggen, we opereren vanuit de hemelse gewesten. Amen. Amen. Is iemand vandaag hier met me? Amen. Die kracht zit in het feit dat u vroeger misschien iets nieuws wist. Maar het moment dat u het te weten komt, dan kan u dan andere beslissingen nemen. U kan dan andere keuzes maken op basis van die openbaring. Amen. Amen. Die kracht, a power zijn bij Abifossi. Ja, a power dat die. Wanneer je die openbaring krijgt, het lijkt alsof het verdubbeld wordt. Je kan kiezen moro kracht die. Amen. En ik geloof met geheel mijn hart, lieve mensen, dat vandaag natuurlijk we allemaal een frisse openbaring zullen krijgen van de Heer. Amen. Wanneer God iets openbaart, brengt dat niet alleen maar kennis, maar ook transformatie, redding en richting. Kennis, want je wist iets niet, maar God openbaart het aan ons. En dat brengt een bepaalde kennis. Transformatie is door datgene wat je weet, word je dan getransformeerd. Het heeft invloed op je denken. En wanneer je een change mind hebt, een change thinking, een veranderde denken, dan heb je dan ook veranderd gedrag. Amen. Amen. We leven in het jaar waarbij we gezegd hebben, dit is het jaar van gebed. Amen. Amen. Come on, talk to me. Amen. Dit is het jaar van gebed. We hebben gezegd, dit jaar gaan we focussen om nog meer Gods aangezicht te zoeken. Want feitelijk moet elk jaar een jaar van gebed zijn. Amen. Come on, talk to me. Elk jaar moet een jaar van gebed zijn. Maar we hebben gezegd, dit jaar gaan we extra focussen op gebed. Gebed, gebed. Want zonder gebed kunnen we niet verder. Amen. Maar als we zeggen, het is een jaar van gebed. Gebed en openbaring gaan samen. Dus het is ook een jaar van openbaring. Amen. Een jaar waarbij God dingen wil openbaren aan u. Dingen die misschien jarenlang in het onwetende waren. Wil God brengen tevoorschijn. Amen. Is er iemand vandaag die iets verwacht van de Heer? Die iets verwacht dat de Heer iets gaat openbaren aan u. Kan je begging you want sani? En je verwacht dat God openbaren sani. Amen. Amen. En wanneer de Heer iets openbaart, dan moet je weten dat het iets nieuws is. Something new. Je gaat niet iets openbaren wat je al wist. Is geen openbaring. Iets dat je niet weet, dat is een openbaring. Iets dat je niet, je wist het niet. Kortom. De Bijbel zegt in Matthäus 7 vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Amen. Wanneer we openbaring van de Heer willen, is het belangrijk dat we op de eerste plaats moeten bidden. Zoals die tekst het zegt. Jeremia 33 vers 3 zegt, roep tot mij. Ja toch? En daarna zegt hij, zoek en gij zult vinden. Wanneer we bidden tot God en we zoeken, God zorgt ervoor dat wanneer we roepen tot hem en dan vragen, we zoeken naar iets, geeft hij die openbaring. En vanochtend weet ik niet wat u zoekt. Ik weet niet wat u wil vinden bij de Heer. Maar ik wil u zeggen dat de Heer u een openbaring wil geven van hetgeen dat u zoekt. De Heer wil iets openbaren aan u, zodat hetgeen wat u zoekt, dat u het zal vinden in de naam van Jezus Christus. Amen. We kunnen niet lezen. Maar verder nog gaat u de Heer moeten vragen om u bepaalde dingen te openbaren. Want wanneer God iets openbaart, zoals ik zei, dat brengt richting. Dan weet je precies welke stappen je moet ondernemen. Dan weet je precies welke richting je moet opgaan. Dan kan ik me niet voorstellen dat wij kunnen zeggen dat we goed kunnen leven zonder gebed. Dat werkt niet. We moeten komen op de plaats om te bidden. Amen. Amen. We moeten komen op de plaats waarbij we verlangen dat de Heer ons een frisse openbaring geeft. We kunnen niet meer teren op openbaringen van het verleden, van wat hij toen had gehad. Ja, maar de Heer had me toen openbaar. Dat is mooi, dat is waar. Maar de Heer wil u nog meer openbaren. Daarom bidden we ook toch, Heer, geef ons heden

dagelijks brood. Wie hier kan leven op oud brood? En hoe willen we dat teren op een oude revelation, een oude openbaring? Aneroko. Amen. Aneroko. We hebben een frisse openbaring nodig. Is iemand met me hier vandaag? We hebben een frisse openbaring nodig. Broeder en zuster daar achterop. U heeft een frisse openbaring nodig van de Heer. En vandaag is mijn gebed dat u van deze plek gaat met die frisse openbaring. En dat nog meer u gaat hongeren nog naar meer openbaringen. Want de Heer, zijn openbaring is oneindig. Iemand heeft me niet gehoord. De dingen die God wil openbaren aan u is oneindig. Kom maar, neemt u een moment. Hef uw hand op. Zeg, Heer, geeft u mij een frisse openbaring. Heer, geeft u mij een frisse openbaring van wie u bent. Een frisse openbaring van de dingen die ik moet doen. Heer, een frisse openbaring. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Weet die openbaring, wanneer we openbaring krijgen, luistert u goed. Wanneer we openbaring krijgen, verdrijft dat de angst. Wanneer we openbaring van God krijgen, wordt angst weggedreven. Angst voor iets, een bepaald ding waarover je misschien iets niet wist. Wanneer je openbaringen erover krijgt, het wordt in plaats van onwetend, wordt het weten. In plaats van onbekend, wordt het bekend. Dan heb je plotseling geen vrees meer. Niet om niets. Vroeger waren we bang voor de zonde, hè? We waren bang. We waren bang, want als je zonde ga je dood. Je gaat naar de hel, je gaat branden. En natuurlijk nu zijn we ook nog steeds voorzichtig. We gaan wijs om. Maar je weet dat wanneer we in Christus zijn. De Bijbel zegt, wanneer je in Christus bent, hoef je niet bang te zijn meer voor de zonde. Je hoeft niet bang te zijn meer voor de dood. Want Christus heeft dat alles overwonnen. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Wanneer je slaaf bent van iets, dan ben je banger voor. Wanneer je slaaf bent van iets, dan is dat als het ware een soort taboe, een soort hippie op je. Maar de Bijbel zegt, we zijn geen slaven meer van de zonde. Maar we zijn een kind van de Allerhoogste God. Amen. En het moment dat je weet, ik ben een kind van de Allerhoogste God. Door die openbaring ga je ook anders gedragen. Door die openbaring ga je ook anders handelen. Door die openbaring ga je ook anders opereren. Want je bent geen slaaf meer van de zonde of God. Wanneer God iets openbaart aan ons, verdwijnt elke onzekerheid, elke twijfel. Denk maar wanneer je soms een bepaald onderzoek moet doen. In de afgelopen tijd was HIV een soort hype. Ja, alles maar bij Takabra HIV. Alsof het er voor het eerst was. Maar, abedikba. En, los maar, keren we bepaalde nieuws, de longo test. Ja toch? Hallo? En, if I for you know stop your situation, you know stop you. Ik bedoel, ja, paniek. Je vrede, je denkt dat, oei. Wie lomp zat rapen. Wie fire. Come on somebody. Wie fire. Vooral als je het nog niet zo nauw neemt met de Heer. Goed, even eerlijk. Amen. Hallo, gaan we die maskers vandaag even weghalen? En je snapt dat je fire. Wanneer je niet weet wat je status is, je vrede. Je gaat stond trappen, baby. Zuster, ik zit rustig, ik kan niet goed. Zit rustig, je vrede. Zuster, je ziet zuster schrijven. Je denkt, ik schrijf je trappen, kom look. Terwijl je gewoon schreef aan en hij begint dat gewoon de normale zijn geboorte. Je denkt dat. Kan je als je was. Zuster, nog test niet eens, maar je begint look, je begint vrede. Je weet het niet. Het moment dat zuster of Tigo tek je resultaat. Dan wacht hij, je vrede. Moment of truth. Die opa zijn is hier. Zijn we misschien positief of negatief? Nee, ik kon alleen kijken als jullie het wisten. Deze negatief. Ah, ben vrij. Het brengt een bepaalde bevrijding. Die angst die je had, gaat weg. En zo is het ook. Dat is het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Wanneer we bang zijn bijvoorbeeld voor bepaalde dingen. Hier of Jorka, hier of Bakroe. Vooral vroeger hadden ze Jorka Torin op radio. Hier is zo, je denkt dat.

she was wat vroeger toen ik veel jonger was zelf een gordijn bevredigde me. Want ten eerste een gordijn een bepaalde figuur je ziet, mooi, ze heeft zadrappen. Hoe? Kan ik? Als ik naar mijn bevredigde gordijn, is er iemand die ook bang was voor zijn gordijn? Je ziet toch, de mensen zuster zeggen ja, broeder. Totdat ik ben komen ontdekken van je. De zandat nap macht die Abraham, want mijn op je voegado. De zandat no man doe me niks, want mijn op je voegado. Maar je moet die openbaring krijgen. Deel op een openbaring, je vrede. Je vrede. Je ziet ons aan de zin. Openbaring verdreef de angst. Zeg, heren, geeft u mij vandaag een frisse openbaring. Zodat die angst die ik heb verdreven wordt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wanneer we openbaring krijgen, dan brengt dat inzicht en begrip. Wanneer iets openbaard wordt, of geopenbaard wordt, krijgen we een diepere inzicht, een dieper begrip van een bepaalde situatie. Je wist iets niet. Ja toch? Ik denk dat maar vast aan heel zeker zo precies. Maar wanneer dat ding openbaard wordt, dan krijg je beter begrip. En dan weet je ook hoe je moet omgaan met een bepaalde situatie. Weet u, mijn naam is Matipeki Wantori. En op een gegeven moment zei hij, maar hij zag bepaalde gedragingen in bij zijn zoon. Ja? En op een gegeven moment zei hij, ik vond het zo vreemd, man. Zo, plotseling zo, aboy de, kijk, bijbelschool, kan je, je test de dag. En plotseling zo, aboy je, poenie dingen, tolly dingen. Begrijp je? Van zeef, sa serevi. Natuurlijk is ja, poenie dingen, tolly. Maar, is abnormaal. Niet zoals het. Begrijpt u mij? Dat is een man, lukator, een man, tak, oei. En papa, ik zeg, hé, wat is er aan de hand? Wat is er? Hé, lafu. En dan zie je van, hé, wat zijn ik? En ik wil dit geven als bemoediging. Naar ons allemaal als ouders, maar ook u. Waar u ook bent, als u iets niet begreep. En gegeven van mama, tak, ook een biggie. En hij is gaan bidden, Tak, gado, asan dis, ano, an, min, lo, basan. Begreep je? En gegeven moment, mama, tak, toen hij thuis kwam. Een van die dagen zag hij dat mama boy bidden aan een schoenpa. Of een stiefpa. En gegeven moment als je dat van die akko in de camera pak er op haar telefoon. Dus toen dacht ik van, we plegen gewoon. En gegeven moment, alu gaat zo ik bata, maar dit is vreemd. Dus de andere keer weer, onopgemerkt, een bosko in de camera. Dus daar zit ik grab haar telefoon. En long story short, gegeven moment zag hij dat amange make-up chimboy en luku porno. En je ziet wanneer hij het gedrag zou zeggen van, zijn nou een normaal sani, noem maar op. Dan had hij die openbaring niet gehad. Dan zou hij gewoon zeggen van, doe het normaal, kan de wipa boy kan de wat klapsen revie. Die nodig was. Maar je ziet hij is gaan bidden. En door die openbaring wist hij precies, hij had inzicht op die hand, op het gedrag van het kind. En dan wist hij precies wat voor stappen hij moest ondernemen. Amen. Zeg, Heere, geeft u mij vandaag een frisse openbaring. Kom een gemeente we spelen en zeg, Heere, geeft u mij vandaag een frisse openbaring. Opdat ik inzicht kan krijgen over de situatie die mij teistert. Over de situatie die mij hindert. In de naam van Jezus. Amen. Wanneer we openbaring krijgen, gemeente, zorg dat we komen in een bepaalde vrijheid. We krijgen bevrijding. Amen. Iemand zegt bevrijding. Kom maar, iemand zegt bevrijding. Iemand zegt vrijheid. De Bijbel zegt, wie de zoon vrij maakt, is waarlijk vrij. Andere tekst zegt, gij zult de waarheid begrijpen en de waarheid zal u. Kom maar, de waarheid zal u. Het is belangrijk dat we gaan zoeken op deze tijd naar de waarheid. We moeten niet luisteren wat mensen zeggen. Laten we gaan naar de bron van alle waarheid. En zeggen, Heer,
Because Sapsara zegt, maar geef mij uw waarheid. Laat me uw waarheid begrijpen. Laat me uw waarheid verstaan. En ik zeg u, wanneer u de waarheid zal begrijpen, wanneer u de waarheid zal verstaan, dan zal u waarlijk vrij zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen, somebody. Halleluja. Halleluja. Wanneer we een openbaring krijgen, en dit is nou ons aan mijn lobby, geeft dat ons strategie, richting en doel voor het leven. Wanneer we openbaring krijgen, geeft dat ons strategie, richting en doel. Een openbaring kan iemand laten zien wat de volgende stappen zijn die je moet nemen in het leven. Amen. En dat is toen Paulus een openbaring had van de Heer. Hij heeft een openbaring gehad van wie God is. Hij was toen Saulus, Paulus. En je ziet dat daarna een stappen welke hij moet nemen. Zo is het ook dat u en ik soms, we bidden. Heb ik mensen hier die bidden? Ja toch, we bidden. We allemaal bidden. En wie is de Heer zegen deze space? We bidden. Amen. Tenminste dat we bidden. We bidden tenminste dat Heer bescherm ons. Heer, we roepen het bloed van u aan. Amen. Maar zo lekker toes man, Biggie. We bidden toch, amen? Amen. Lieve mensen, we leven in een tijd waar je activeren. In ons doos doen. Doe mee. Amen. We bidden. En soms is het zo dat je Biggie. Heer, help met die situatie. Heer, help. En dat is niet Biggie. Zo'n vroeger week, we gaan vasten. We gaan 10 dagen vasten. We gaan 21 dagen vasten. Heren, alsjeblieft, we gaan horen naar een situatie. Heren. En natuurlijk, de Heer is ons genadig. En je hebt je kracht die voor mij doorstaat. Als het hier. Heren, mijn boem. En je hebt kracht die voor mij doorstaat. Maar soms gaat er wel een openbaring van situatie. Fika wina situatie, fika temera situatie, fika deze situatie. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Maar soms een situatie, het is er. Maar je kiest een kracht die gaat er dus je. I've got

0: Amen. And that is what? Dat is sagade pot idwi. Amen. Maar de Heer wil u vandaag niet alleen maar love, joy, peace, but he wants to give you revelation. Amen. Zodat u kan gaan stappen en wandelen in die openbaring van hem.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat daarin gelooft hij. Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft, maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom.
3: Wie? Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen.

0548-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

0: Het is 1 uur.
1: Hallo, ik ben Makela. Please love the shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours.

0: en heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk,
1: okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration. Inspiration.
2: Why y'all living like you ain't got

0: Het is 2:00.
1: Hallo, ik ben Burger. Ik hou van Haribo Cello.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro, go wawan ten na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, weri you condom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Beyninun. Şıp şıp tırırı
1: İnternet, fast balen, mobil data, en mobil balen.
2: Connected alase.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Affordable.
3: Taylor,
1: so you're keeping us in touch.
3: I want to kill me,
2: young.
4: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: Yo, ik ben Dan Flow, a.k.a. D-Flow.
1: En ik ben Koffie.
0: Ik luister naar Radio Shalom. Jij toch ook?
2: Yo, Nicholas. We beat the devil until him sick of us.
3: Never militant, never frivolous.

0: Dit is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, lichamelijk geweld, hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Incredible. Yes, sir. Ooh, ooh, this one is for G.O.D.
2: Yeah.
1: No time ENT. You heard?

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kirpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Safe and enjoy.
2: Naskip.
3: Naskip.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Waar heb ik het? Hoe gaat het met jullie vanmorgen? Ik hoop dat het met iedereen heel erg goed gaat. En het gaat extra goed met mij, want ik ben blij. Ik ben blij dat ik vandaag ook weer samen met de Happy Kids kan praten over dit leuk en prachtig feest. Weet je nog waarover we praten? Ja, we praten over het Pinksterfeest. Dus, dominee Raphaël groet iedereen en is blij met een nieuwe aflevering van Happy Kids. En vergeet niet, hè. Je moet niet vergeten dat als je een vraag hebt of je wil ons gewoon een lief berichtje sturen, kan dat altijd op het telefoonnummer 840-1100. En ik weet, je kent ons nummer al, maar voor het geval je bent vergeten, dan herhaal ik het nog een keertje. 840-1100. Nou, daar kun je ons altijd op bereiken. En weet je wie we ook altijd kunnen bereiken? We kunnen God altijd bereiken. En hoe bereiken we God? Door te bidden. Weet je, laat ons samen God contacten en onze handjes vouwen en onze oogjes sluiten en samen met elkaar bidden. Lieve God, wij danken u voor een nieuwe dag. En wij danken u dat wij Pinksteren kunnen vieren. Dat we kunnen nadenken over wat het betekent dat u ons uw Heilige Geest gegeven heeft. We vragen u, helpt u ons om te weten en om te ontdekken en om te snappen wat u ons vandaag wil vertellen over de Heilige Geest. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Wel nu, lieve Happy Kids, wij hebben eigenlijk de afgelopen dagen al gesproken over hemelvaart. Ja, over hemelvaart. Dat was voor Pinksteren. Het was eigenlijk het laatste moment dat Jezus nog op aarde was en naar de hemel zou gaan. En toen had hij dus een bepaalde opdracht gegeven aan zijn apostelen, aan zijn discipelen die allemaal rondom hem waren. En weet je nog, toen hadden we gezegd, hij had ze gezegd, ze moesten getuigen over hem. Ja, heel goed, je weet het nog. En we hadden dus eigenlijk afgestemd dat wij allemaal zouden getuigen over de Heere Jezus Christus. Wat heb jij verteld over de Heere Jezus Christus in je leven? Weet je nog? En aan wie heb je dat verteld? Huh? Wat goed dat je wat tijd hebt genomen om iemand te vertellen over de Heere Jezus Christus. Dus, met Pinksteren hebben we eigenlijk daarover praten we dus deze dagen. En we hebben gezien, hemelvaart heeft de Heere Jezus eigenlijk al gezegd dat Pinksteren gaat komen. En met Pinksteren vieren we dus dat de Heilige Geest op ons komt. Maar weet je, Heb je wel eens nagedacht van, wacht eens even, het heet Pinksteren, maar wat betekent Pinksteren precies? Wat betekent dat? Weten jullie het? Weet je, vandaag gaan we even kijken naar dat woordje, Pinksteren. En zoals we gezegd hebben, met Pinksteren vieren wij dat de Heilige Geest over ons uitgestort werd. En dat had de Heere Jezus gezegd. Dat weet je nog toch? In Handelingen 1 vers 8. Juist, je kent die tekst nog. Je kent het nog. Handelingen 1 vers 8. Daar staat dus geschreven. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Nogmaals. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En dat staat geschreven in Handelingen 1 vers 8. Jullie zijn flink hoor. Gewoon kijk die tekst al. Je bent fantastisch. Fantastisch. Wel nu. Op Pinksteren, toen is de Heilige Geest echt gekomen. En ze hebben inderdaad kracht ontvangen. Maar
Het is misschien goed om na te denken over dat woordje, hè? Pinksteren. Wat betekent het? En je zal zien dat met Pinksteren een van de belangrijke dingen waarover we praten met Pinksteren, is dat het te maken heeft met verschillende talen. Nu, de Bijbel zelf is niet geschreven in Nederlands zoals we het lezen. En ook niet in Suriname, zoals we soms ook even praten. De Bijbel is in drie talen geschreven. 1. Aramees, dat is de taal dat Jezus zelf heeft gesproken toen hij op aarde was. Ook een andere taal waarin de Bijbel is geschreven, en dat is het Oude Testament. Dat is geschreven in het Hebreeuws. En het Nieuwe Testament, waar wij uit hebben gelezen, uit Handelingen, dat is ook veelal geschreven in het Grieks. In het Grieks. En dan zal ik je zeggen, als je dus gaat lezen in deze taal, in het Grieks, in Handelingen, dan staat er voor het woordje Pinksteren, staat er Pentecoste. Pentecoste. Dat is het Griekse woordje voor Pinksteren. En Pentecoste betekent eigenlijk 50. Het betekent 50ste. En ik weet niet als je het hebt geteld, maar Pinksteren vieren wij telkens op de 50ste dag na Pasen. Nogmaals, Pinksteren vieren wij telkens op de 50ste dag na Pasen. Dus eigenlijk betekent Pinksteren, het originele woord in het Grieks betekent gewoon 50. Right? Maar, dan zal ik je zeggen, lang voordat Jezus op aarde was, en daar lezen we over in het Oude Testament, werd eigenlijk Pinksteren ook al gevierd. Bijzonder, hè? Ja, het is namelijk afgeleid van een oud-Joods feest, dat een oogstfeest was, en het werd ook genoemd Shavuot, ofwel het wekenfeest. En zij vierden dus dit feest 7 weken na Pesach, het Joodse paasfeest, zeg maar. En dan gaan we kijken, 7 weken na Pesach. Oké, we hebben een beetje Pinkstervakantie gehad, maar we weten nog een beetje te rekenen, toch? 7 weken, 1 week heeft 7 dagen. En 7 weken is dus 7 maal 7 dagen. Is in totaal hoeveel? Heel goed, 49 dagen, right? Dus 49 dagen gaan voorbij en dan krijg je daarna, wat volgt na 49? 50, ja, de 50ste dag. En wat hadden we gezegd? Wat betekent dat Griekse woord alweer? Pinksteren of Pentecoste? Heel goed, ja, dat betekent 50. Wel nu, in het Oude Testament, toen zij dus hun Pinksterfeest vierden, wat gebeurde er namelijk toen op de 50ste dag? Het was namelijk 50 dagen nadat God het volk uit Egypte heeft geleid, heeft God toen het volk de 10 geboden gegeven. Daar hebben we al over gehoord, toch? Ja, de 10 geboden, de regels die God heeft opgesteld, zodat we goed kunnen omgaan met God en goed kunnen omgaan met onze medemens. En dus precies 50 dagen na Pesach werd dus dit gevierd. Precies zo vieren wij vandaag 50 dagen na Pasen, nadat Jezus is opgestaan uit de dood, vieren wij dus Pinksteren. En met Pinksteren vieren we de geest, dat de Heilige Geest over ons werd uitgestort. Nu, het lijkt allemaal een beetje moeilijk misschien, maar om het eigenlijk makkelijk te maken, kun je denken van, hey, net zoals die Joden, die mensen, voordat Jezus geleefd heeft op aarde, met 50 dagen na Pesach vieren dat zij kregen, de 10 geboden, dan kunnen wij nu vieren dat we kregen de Heilige Geest. En misschien kunnen we dan zeggen, de Heilige Geest helpt ons om de 10 geboden, of misschien breder gezegd, de Heilige Geest helpt ons om Gods woord beter
te begrijpen. Is dat niet bijzonder? Wanneer je de Bijbel leest en denkt, hè? Maar wat bedoelt God daarmee? Dan kunnen we naar, kunnen we bidden en zeggen, Heilige Geest, help ons. Help ons om te begrijpen wat God ons wil zeggen in de Bijbel. De Heilige Geest dus helpt ons om de 10 geboden en de hele Bijbel te begrijpen. Maar de Heilige Geest helpt ons ook om, wacht eens even, je hebt zelf de Bijbel gelezen, dan wil je het zelf gaan begrijpen. En als je het zelf begrepen hebt en ziet hoe fantastisch de Bijbel is, dan wil je andere mensen gaan vertellen. Tellen erover. Dus de Heilige Geest helpt ons om andere mensen te vertellen van wat wij hebben geleerd uit de Bijbel. Van wat God aan ons wil zeggen. En dat is toch bijzonder. Wel nu, heb jij je Bijbel al gelezen voor vandaag? Nee? Wel, is het helemaal niet erg. Wanneer je de Bijbel gaat lezen, dan bid je tot God en zeg je, Heer God, wilt u mij helpen? Door de Heilige Geest om te begrijpen wat ik ga lezen. Want de Heilige Geest helpt ons daarbij. Maar dan kun je ook binnen en zeggen, en Heere, wanneer ik het heb gelezen, wilt u door de Heilige Geest ons ook helpen om andere mensen te vertellen. Dus met Pinksteren, dat betekent 50, is de 50ste dag na Pasen, toen de tijd de 50ste dag na Pesach. En zo helpt de Heilige Geest dus om ons te snappen, om ons te laten snappen wat er staat in de 10 geboden, in de Bijbel, om het te begrijpen, maar ook om andere mensen daarover te vertellen. Die kracht geeft de Heilige Geest ons. Zoals we lazen in Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om de Bijbel te lezen, het te begrijpen en aan andere mensen te vertellen. Is toch bijzonder dat God onze hulp gestuurd heeft om te snappen, wat staat er allemaal in de Bijbel geschreven? Dus elke keer wanneer je de Bijbel leest, vraag God dat God je mag helpen door de Heilige Geest om te snappen wat daar staat en om andere mensen te vertellen. Weet je, ik denk dat het niet beter kan vandaag dan om met elkaar te zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Gaan we zingen?

Laat ons elke dag de Bijbel lezen en de Heilige Geest vragen om te snappen wat daar geschreven staat en om andere mensen dat ook te vertellen. Ik wens jullie een fantastische dag toe, Happy Kids. Tot de volgende keer.

0: Het is 6:00.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Sira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom met Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
3: My blessings big, yes, plus size.
4: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de machtige naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries aan de leiding 7B. En het is een voorrecht om u te mogen bemoedigen met het woord van de Heer. Amen. Voordat we Gods woord gaan, laten we eerbiedig zijn en dan zullen we bidden. Vader, ik dank u mij, God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen en ik bid, Heer, dat uw woord, Heer, als een nieuwe openbaring, Heer, mag gaan, Heer, voor uw volk, Heer. Ik dank u dat uw volk, Heer, uw woord, Heer, mag ontvangen, Heer, in de machtige naam van Jezus Christus. Ik bid, Heer, Vader, Heer, voor verse mannen uit de hemel. In Jezus' machtige naam bidden wij, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, ik groet u nogmaals in de machtige naam van Jezus. En ik wil dat u openslaat in Richteren 6, vers 14. Het gaat om dat verhaal van Gideon. En ik wil vandaag een paar dingen aanhalen wat de Heer op mijn hart gelegd heeft. En ik hoop dat het u mag zegenen. Richteren 6, vers 14. Toen wendde de Heer zich tot hem en zeide: ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem: och Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste. Het woord hier geringste is eigenlijk vertaald uit armste. Ik ben de geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En verder, en de Heer zeide tot hem: ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan, als was het één man. Toen zeide hij tot hem: indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Ga niet van hier weg voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En hij zeide: ik zal blijven tot gij terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden en een eva meel. Het vlees deed hij in een mand en het vlees nat in een pot. En hij bracht het hem onder de terrebint en zette het hem voor. De engel God zei tot hem: neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vlees nat uit. En hij deed dat. Toen strekte de engel des Heren de staf die hij in de hand hield uit en raakte het met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan. En vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de engel des Heren uit zijn gezicht. Halleluja. We danken u, Heer, voor dit woord in Jezus' machtige naam. Amen. Ik denk dat velen van ons het verhaal van Gideon kennen. Dat de Heer Gideon riep terwijl de Midjanieten heerste over de Israëlieten. Elke keer wanneer de Heer iemand roept, wil zeggen van er zijn vaak moeilijkheden. Je ziet de roeping van Mozes en de Heer zei: ik heb gehoord het gehuil van mijn volk. En zo richtte hij Mozes op. Toen hij Jozef oprichtte, zien we van er was hongersnood en de Israëlieten, het huis van Jacob, zou eronder lijden. En de Heer richtte Jozef op, die man, om zijn volk te verlossen. Wanneer God iemand opricht, wanneer een bediening wordt bevestigd, dan wil dat zeggen dat er een verlosser is opgestaan. Amen. Daarom is het goed dat we bedieningen altijd, dat we altijd voor ze bidden en ze supporten. Amen. Want de Heer richt iemand op om anderen te verlossen, om anderen weg te halen uit duisternis. En zo wil de Heer ons ook oprichten. Hij wil u oprichten vandaag. Amen. De Bijbel zegt: die hij geroepen heeft, heeft hij ook voortbestemd. Dat wil zeggen, ieder heeft een roeping. De Heer roept je niet zomaar, omdat hij een bestemming heeft. Hij heeft je bestemd om anderen uit duisternis, uit gebondenheid weg te halen. Nou, we zien hier iets in het leven van Gideon, dat de Heer Gideon riep. Maar de Heer riep hem, toen Gideon bezig was tarwe in veiligheid te brengen voor de Midjanieten. Gideon zei bij zichzelf, ik zal niet maken dat de Midjanieten voordeel zullen hebben over de tarwe die hier is. Hij zou ze in veiligheid brengen. En het is belangrijk dat de Heer kijkt naar de attitude van iemand die een stand op de bres gaat staan en een stand neemt tegen de vijand. God kijkt naar iemand uit die geloof heeft om te zeggen, ik zal dit niet laten voor de vijand. Amen. De Bijbel zegt dat terwijl Elisa aan het ploegen was, daar waren er een span ossen waren er en Elisa was aan de ene kant. Want hij zou het werk niet laten, hij zou het niet achterlaten, terwijl er droogte was in het land. Hij zou profeseren dat de hemel, dat er regen zou komen. Voor 3,5 jaar lang was er droogte. En toch zien we van Elisa staat daar bij die ploegos om te ploegen. Prijs de naam van Jezus. Er zijn veel mensen die de Heer heeft je een opdracht gegeven. En we kijken naar de omstandigheden in plaats van dat we kijken naar geloof. De Heer wil dat wij gaan staan in geloof en dingen beginnen te doen, geloofswerken beginnen te doen, dat wij beginnen te dat wij dingen in veiligheid zullen brengen en de vijand niet het geheel veld zullen laten overnemen. Gideon, hij dacht bij zichzelf van, ik ga in veiligheid brengen wat de Heer voor mij heeft. Amen. Elisa begon te ploegen, al wist hij van, er is nu geen water, maar de regen komt. Het waren mensen die een beweging van de hemel zouden provoceren. Je moet een beweging van de hemel provoceren. Die knecht van Elia, die 7 keer moest gaan. Hij moest constant gaan, totdat hij zag van, er is een hand. Totdat hij ziet. Amen. De discipelen hadden de hele avond hadden ze gevist. Totdat ze de stem van de Heer hoorden en zei van, werp je netten nu aan die andere kant. En Petrus zegt, Heer, we hebben al de hele avond gevist. Maar omdat u het zegt, en dat is geloof, hè. Je hebt het de hele tijd gedaan. Sommige mensen hebben veel geëvangeliseerd. Je hebt misschien je gemeente helpen opbouwen, maar het is niet gegaan zoals je had gedacht. De Heer zegt om het nog een keer te doen. Amen. Je provoceert de hemel. Amen. God kijkt naar mensen die de hemel gaan provoceren voor een beweging van de Heer. Amen. En deze jongeman, Gideon, hij bracht in veiligheid. Hij zegt van, ik ga het niet aan de Midjanieten geven. Want elke keer wanneer de oosttijd kwam, kwamen de Midjanieten om te nemen en om te vernietigen. Amen. Die kalfreter die komt, hoort u mijn geliefde, de kalfreter, de kankerworm en al dat groot geheel leger dat is afgestuurd op u. Amen. De Heer kijkt naar iemand die gaat zeggen van, ik ga mijn deel niet overgeven aan de vijand, maar ik zal mijn deel benutten. De Heer kijkt uit naar iemand die zijn deel zal benutten, die zijn tijd zal benutten, die zijn bediening gaat uitvoeren. De Bijbel zegt de roeping, de bediening die je aanvaardt hebt, dat je het ook uitvoert. Bediening is nooit een positie geweest. Het is nooit alleen een positie geweest. Er is altijd functionaliteit. Het is meer functie dan het positie is. Het is meer functionaliteit dan het positionering is. En God riep deze jonge man, Gideon. En hij zag van dat Gideon in veiligheid bracht. En hij sprak direct tegen Gideon, geen grote held. Geen grote held. De Heer kijkt naar ons geloof. De Bijbel zegt dat toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebin te Ofra, eigendom van de Abiezeriet Joas. Terwijl die zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen. En daar was die engel van de Heer, terwijl hij dat bezig was dat te doen. Sommige mensen, we zien God nog niet, terwijl we bezig zijn iets te doen. Maar de Heer is vlak daar. Ik wil u zeggen, wanneer je je bediening uitvoert, al voel je de Heer. Je ervaart niets, geen beweging, niets ervaar je. Ik ga je zeggen, de Heer is vlak daar. Vlak daar is de Heer. Vlak daar is de Heer om je bij te staan. Amen. De Heer is er altijd om ons bij te staan. En die engel van de Heer die zag hem en hij zei direct tegen hem, gij dappere held. Gaat u naar, Gideon had nog niets gedaan behalve alleen dit klein beetje in veiligheid. Hij had alleen dit klein beetje in veiligheid gebracht. Dat beetje tarwe had hij gewoon gezegd van ik ga het niet geven aan de vijand. Ik ga het niet geven aan de tegenpartij. Ik zal het in veiligheid brengen. En er zijn altaren die hij kapot moest maken. Maar als allereerst, wanneer de Heer je roept om altaren of patronen te verbreken over je generatie, dan kijkt hij eerst naar dat geloof. Amen. Als je ziet van er is een patroon van armoede in je leven, dan moet je kijken wat zijn die dingen die mijn vader deed die armoede bracht. We zien onreinheid brengt armoede, luiheid brengt armoede, ijdelheid brengt armoede. Er zijn dingen die armoede brengen. En maar deze Gideon, hij zag dat er een bepaalde patroon was van armoede. En hij zei van, ik ga niet toestaan dat Midjan ook dit van me zal nemen. Nee, ik zal in veiligheid brengen. Je begint ergens in geloof om stappen te maken. En de Heer zag het en hij zei, gij dappere held. Gij dappere held. En lang verhaal kort, en Gideon begon aan deze engel te zeggen van, ik ben de geringste. Het woord geringste hier wil zeggen, wij zijn de armste in Manasse. En wij zijn, ik ben de jongste van mijn familie. En de Heer zeide tot hem, ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan, als was het één man. Dus de Heer begon tot Gideon te praten, want de Heer zag een groot held in hem. Maar er was iets in die attitude van Gideon. Er was geloof gevonden in zijn attitude. Je hebt geloof als gave. Dat is, je kan grote dingen doen in geloof. Je bidt voor zieken. Er is geloof om bovennatuurlijke dingen te doen. Wonderen, tekenen, krachten. Sommige mensen hebben geloof ook om te bouwen. Grote dingen. Mensen kijken ernaar en de man zegt, nee, wij gaan het niet kunnen bouwen. Maar jij staat op, je zegt, ik ga het wel kunnen bouwen. Amen. Mensen misschien willen een kleine gemeente bouwen. En jij staat op en zegt, nee, waarom moeten we een gemeente voor 100 man? Laten we één voor 500 man bouwen. En schaven van geloof. En je bouwt het ook. En ik heb het gezien. Ik heb mensen zien opereren in deze gaven van geloof. Met wonderen, tekenen, krachten. Ook mensen uit rolstoelen, blinden, doven. Amen. Grote dingen zien doen. Geloof. Geloofswerken zien doen. Maar je hebt ook die attitude van geloof alvorens die gave opereert. Amen. Die attitude van geloof is een positieve houding hebben en altijd zeggen van, met God zullen we kloeke daden doen. Met God zullen we kloeke daden. En die attitude was gevonden in Gideon. En het was ook gevonden in Joshua en Caleb. De Heer had die gezindheid gevonden in ze. Alvorens hij zijn grote dingen deden, alvorens God u grote dingen laat doen, luistert u geliefde, moet er een attitude in u gevonden worden om te zeggen, ik ben bereid om het te doen. Amen. Er moet ergens trouw gevonden worden in het geringe. Eerst zijn trouw was bevonden in die tarwe die hij in veiligheid bracht. En daarna was het bevonden om Midjan te slaan. Om Midjan te overwinnen. Om dat geheel, om met 300 man tegen een groot leger op te staan. Halleluja. Om met een klein leger, een grote verdrukking van een groot leger te overwinnen. Soms kan God een klein ding gebruiken om grote dingen te kunnen doen. David was een kleine man met een slinger. Die tegen een grote reus met pijl en speer en met gepantserd tegen hem opkwam. En de Heer, de geest van God, nam die steen en hij liet die grote reus neervallen. Maar in David was er iets gevonden. Hij zei, wie is deze onbesneden Filistijn? Dat wij voor hem bang zouden zijn. Wie is deze onbesneden Filistijn? En als je op die manier naar situaties gaat kijken, gaat de Heer je voor machtige dingen gebruiken, geliefde. Amen. Je begint te zeggen van, maar wie is die man om ons dit te komen uitleggen? Wie is deze onbesneden Filistijn? Wie is dit? Wie zijn deze reuzen? Wie zijn de Midjanieten om tegen ons op te staan? Wel, toen de engel klaar was met Gideon, het eerste wat Gideon deed, hij verbrak die altaar. Voordat de Heer die gaat gebruiken voor publieke bediening, dan moet hij die altaren in het verborgen. De Bijbel zegt, hij ging in de avond ging hij naartoe en hij verbrak die altaar van zijn vader, die zijn vader had opgebouwd. Je moet kijken in je vaders huis, wat zijn de dingen in je familie, je vader en je moeder? Wat zijn die overleveringen die weer willen komen? En wat hebben die overleveringen gebracht? Amen. Er zijn bepaalde karaktereigenschappen die vloeken brengen. En de Heer wil dat wij die altaren kapot maken. In het verborgen begon hij die altaar kapot te maken. En publiekelijk werd van hem gehoord. Amen. Als je in het verborgen begint te overwinnen, je begint een aantal dingen te overwinnen die de Heer van je vraagt, ga je zien dat publiekelijk gaat de Heer je beginnen te verhogen. En ik wil u hiermee bemoedigen, geliefde. Dat terwijl hij die altaar kapot maakte, amen, begon de Heer hem te gebruiken. En de Heer zegt, bouw nu een altaar voor de Heer. En zo begon zijn geloof provocerend te zijn. Mensen begonnen te praten over hem. Mensen begonnen slecht te praten. Mensen begonnen allerlei dingen naar zijn hoofd te slingeren. Mensen begonnen te zeggen van, ja, het is hij. Het is die ene man daar, Gideon. Hij heeft die altaar kapot gemaakt. Prijs de naam van Jezus. Mogen de Heer een hele generatie van Gideons doen opstaan in Suriname. Amen. Die misschien niet de geweldigste reputatie zullen hebben. Amen. Maar die dat gezindheid van geloof, provocerend geloof zullen hebben. Om te kunnen zeggen van, ik heb die altaar kapot gemaakt en ook Midjan zal ik neerhalen. Die man in Johannes 5, die 38 jaar lang ziek was geweest, de Heer zei tegen hem van, neem je matras op en wandel. En toen die man begon te wandelen, begon iedereen, ik sprak vorige week erover, iedereen begon te zeggen van, maar op de Sabbat, til je bed op. En hij zei, die me gezond gemaakt heeft, die heeft gezegd, neem je matras en wandel. En het provoceerde, zijn geloof provoceerde anderen. Amen. Ons geloof, niet ons mond, sommige mensen, pas die in bediening, dat je begint tak van, ja, smaam broko, minang adis. Nee, je mond moet geen aanstoot geven. Geef aan niemand aanstoot. Als je geloof aanstoot geeft aan mensen, dat is wat anders. Hoort u me, geliefde? Laat je mond geen aanstoot zijn voor mensen. Laat je geloof aanstoot geven aan anderen. Amen. Laat je geloof aanstoot geven. De Heer Jezus, de geloof gaf altijd aanstoot aan mensen. Wanneer hij mensen, hij genassen, hij wekte doden op, hij deed grote dingen. Amen. En zo kunnen wij ook grote dingen doen. Maar laat ons geloof dat aanstoot geven. En laat niet ons attitude en onze slechte mentaliteit aanstoot geven aan mensen. Amen. En zo, het woord van God zegt dat terwijl Gideon arm was en de jongste was, er zijn soms twee dingen die challengen in ministry. Armoede. Amen. En ook je jeugdige leeftijd kan ook een rol spelen. Maar ik wil u zeggen, laat armoede nooit een challenge zijn. Amen, de Heer gaat voorzien. Ga u zeggen, ik heb geworsteld het begin van ons van de bediening. Ik had niets. Ga u zeggen, een keer was ik met 5 SRD op zak, 2 maanden lang. En elke keer als ik die 5 SRD moest gebruiken, dan kwam iemand en betaalde iets voor me. 2 maanden lang was het zo. En de Heer wees me van, hij zorgt voor me, ik hoef niets te... Ik hoef me niet bezorgd te maken. And amen. So ik geloof in de voorspoed van de Heer. Maar wees niet haastig dat je rijk wil zijn voor je tijd. Voordat de Heer klaar is met je attitude. Voordat de Heer klaar is met je karakter. Amen. Voorspoed komt. Voorspoed gaat komen. De Heer maakt voorspoedig. Waarom? Omdat aan de hand van de visie die Hij je gegeven heeft. De Heer gaat je niet zomaar voorspoedig maken om te investeren in het vlees en allerlei dingen te doen. Nee. De Heer geeft aan de hand van de visie die Hij aan je heeft gegeven. En Hij geeft meer dan genoeg. Zo, we zien hier bij Gideon. In het kleine was hij trouw geweest. En de Heer liet hem grote dingen doen. Amen. Mogen de Heer, terwijl we trouw zijn in het geringe, dat de Heer ons grote dingen zal laten doen. In Jezus' machtige naam. Laten we bidden. Vader, ik dank u mee, God, Heer, deze dag. En ik leg deze dag in uw handen. En ik bid in de machtige naam van Jezus Christus. Vader, Heer, dat we als Gideon mogen opstaan, Heer. En Vader, elke altaar van het Vadershuis mogen verbreken. En Vader, een altaar voor Christus mogen bouwen, Heer. En ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat elke macht van Midian, Heer, en de volkeren om ons heen, Heer, Vader, Heer, dat we het hoofd zullen zijn. En dat elke macht van Midian, elke vorm van armoede, ik verbreek het en ik vernietig het over uw volk in Jezus' machtige naam. En ik proclameer, Heer, Vader, Heer, dat financiën mogen komen, Heer, van heinde, van verre, van overal, in de machtige naam van je. Ik bid, Heer, en ik vernietig elk werk van de vijand aangaande mij, God, en aangaande ons leven, in de machtige naam van Jezus. En ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. So God zegen geliefde. Tot de volgende week. Blessings. Bye bye.

0: Kandratiki, jongerenopvang en trainingscentrum. Alles even op de woensdagavond. Educatief, recreatief, gospelmuziek. Oh, positief. Via radio. Shalom. Nog een keer welkom bij het programma O Positief, de Family Radio Show van Stichting Kandra Tiki. Elke woensdagavond vanaf 6:30, 15 minuten lang muziek, overdenking, informatie voor jongeren. Vandaag halen we onze informatie uit Matthäus 4, waar we lezen dat Jezus wordt verzocht door de duivel.
1: De verzoeking in de woestijn, vers 1 tot en met 11. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven: de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven: u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid, en zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem.
2: Okay.

In deze korte overdenking wil ik jullie oproepen gewoon om dagelijks de Bijbel te lezen. Want dan begin je met iets, dan ben je op een punt waarbij je Gods woord leest. Je leert het, je onthoudt het. En dan wanneer je zaken hebt die je tegen zijn in het leven, je wordt beproefd, je krijgt strijd en zo, dan kan je altijd herinneren van, oh ja, dat had ik een keertje gelezen. Ik wil je verwijzen.

geven aan ons om te gebruiken wanneer we strijd hebben, wanneer we tegenslagen krijgen in het leger. Dus vandaag wil ik je zeggen, het doet er niet toe. Er gaat strijd komen, je hoeft hem niet eens uit te nodigen. Au, kom. Maar wat je moet doen, is begin te lezen. Lees Gods woord, vooraan, achteraan, in het midden. Lees het, zodat je een beetje informatie verzamelt en dat je dat kan gebruiken te zijner tijd, wanneer het nodig is. Zoals Jezus, toen hij werd beproefd in de woestijn, dat hij kon zeggen, daar staat geschreven, of er staat geschreven, ba, ba, ba, ba, ba. Dus doe dat, lees je Bijbel, bid elke dag. Amen.

0: Wij van Stichting Jongerenopvang en Trainingscentrum Kandratiki, een jongerenorganisatie die zich bezighoudt met jonge mensen oproepen om Jezus te volgen met zang, muziek, familiespelen, etc. In deze family show kan je zeggen, zijn wij van plan jullie educatieve dingen te geven, recreatieve voorstellen te doen of activiteiten op te zetten. En een van die activiteiten wordt gehouden in het jeugdcentrum op 30 juni aanstaande. We gaan echt een jongerenbijeenkomst hebben waar we leuke dingen voor onszelf zullen doen. Wij als jongeren. Ik zeg wij als jongeren omdat ik me ook zo voel. Jong om Christus te dienen. En daarom zullen we op die dag alles in het werk stellen om jou de weg naar Christus te wijzen. En het zal geen moeilijke weg zijn. Het is kiezen voor Jezus in dit leven.
1: Stichting Kandratiki, elke woensdagavond om 6:30.

onze gospelshot komt vandaag uit de woorden van Lemuel Boyce, de zanger van het lied dat we eerder hebben gedraaid in het programma. Een Surinaamse jongeman die woont en werkt in de United States. Waar hij beleidt dat hij zondig is en dat hij voor Gods troon is en zijn zonde neerlegt. En hij beleidt al deze zondige dingen die hij allemaal heeft gedaan. Wij halen hieruit het volgende. Door te beleiden dat je zondig bent voor Gods troon, geloven wij dat God vergeeft. Nogmaals, door te beleiden dat je zondig bent voor Gods troon, geloven wij dat God vergeeft. Dit was een gospelshot voor het programma O Positief, de Family Radio Show.

Een bekendmaking. Youth Praise, workshops, zang en muziek in Jeugdcentrum op 30 juni aanstaande. We zijn op zoek naar jongeren voor het grote koor van 30 juni aanstaande in het Jeugdcentrum. Heb je interesse? Stuur een voice of een WhatsApp naar Stichting Kandidatieke Jongerenopvang en Trainingscentrum 868-3233. Stuur een mail voor informatie naar stichtingkandratiki@gmail.com. Let op, vraag eerst aan je ouders als je mag meedoen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Ma, uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
2: Hi, Chipito Healing Oil.
3: Chipito Healing Oil.
1: Oh, is een nieuw product nog?
2: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
1: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
2: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
1: Hi, werkelijk. Chipito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chipito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En anno laulau saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chipito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chipito Healing Oil. From our heart to your crown. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet een Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.
1: Ik ben gestrest en de rest met mijn leven zit.

Yeah, werd wakker vanmorgen, alweer met dezelfde zorgen. Probeer stappen te maken, maar die lasten kan ik helemaal niet dragen. Zal ik de eindste

zegt, komt het mij alleen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.

0: Het is 8 uur.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Wat is echt in deze tijd? Schon zijn de echte in een tendency. People ei suku alle soorten presi voor fina libi. Maar de mij fin echt libi. Trouwen ei suku voor bouwen sani. De wani echte materiaal, de wani nep sani. Maar de mij fining. Trouwen ei go suku voor bij corrosie, bij sieraad, bij disi, bij dati. De wani nep sani, de wani echte sani. Maar de mij fining. Wat is echt in deze tijd? We hebben zo veel nieuws hoe alle soorten tv, radio, kranten, sociale media, alle soorten nieuws hoe de. Trouwen, takie de mij tak echte nieuws hoe. Trouwen, takie de mij tak a juiste nieuws hoe. Alles mij geen nieuws hoe, tap den fasi, tap den manieri. Mana act newsu. Pewa acta sande. They look in this grand tapu. Bena alles sani na nep. Nep. You wanna buy one Philips wash machine or Philips or lunch of a Philips sani. Dan alles my tak. Ai na acta na acta. They looku tanga lasta. Can they you buy nep? Alles maar zij seri sani, alle mangai tegu taki fa sani boom, fa sani act, fa sani na origineel, dan te luku boom, nep. We here abra nep news, fake news, nep sani sa sma ei bai, en een ding taki na acte origineel, terwijl na nep, smai kisi ding. En zo is grand tapu. Alles zijn in dit grand tapu. Alles zijn in zijn persoon in dit grand tapu. Of are they fake, of are they echte. Maar vijf of vinden echte. Ben je man vindt echte toren in hem ten disi. Ben je man vindt echte zijn in hem ten disi. Schrijf libisma. Dan praxeren die mij play echte man, echte vrouw, echte sma. De luku de libi, ekte no deni sei, laat staan voor de origineel. Maar te we praxeri, abra abastan voor alibi disi. De yo shitaki libis ma gebore, de me libi, de me kom oru, en dan een dire. Zo niets is eeuwig. En de mensen gaan. De mens komt en de mens gaat. Mensen komen en mensen gaan. Niets is voor eeuwig. Alles is tijdelijk. Alles in het leven is tijdelijk. Zelf de mens is tijdelijk. Want je geboren idee, je groeit, je tronk oru en je nog de moro. Kan je nog door oru leeftijd schrijven? Trouwen ik derf. Zo jong, dat mij deden. Omdat we zien dat Sani nooit is voor eeuwig. Niets is voor eeuwig. En we zien dat te je praxeren een echte man of echte vrouw, dat je ziet dat je echte nooit in je. Want naakt bent u gekomen en naakt ga je weg. Zo een heer moffo en een heer taki en een heerie hei membre voor jou en biggie moffo voor jou en alle soorten rijkdom zijn vergaren en alles dies en dat zijn jou hobby. Het blijft achter, want niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Zo, no one man, no more den taki aan de echte man of echte vrouw of je hebt echte sani voor eeuwig en aan jou een dry grond tapu en door jou te doen grond tapu een dry, want jou na echte man en jou hebt echte sani, jou hebt echte dis en echte dati. Make me tell you, if a act of if a fake of if a nep, alles sani. We are living let jana baka. Let jana baka. We are living. And now we go back like far we come. Naak zijn we gekomen. En naak zullen we terugkeren. Van stof bent u gekomen. En tot stof
keert u terug. Zo, wat dan is echt? Wat dan is echt in het leven? Het enige zin is dat ik kan denken dat je echt is wat achterblijft. En hief zegen erop. Ja, je hebt het goed gehoord. Nathanael liep naar Bakka en blies hij de tapu. Wat is echt? Alleen God is echt. Wat is echt? Alleen Gods woord is echt. Wat is echt? Alleen wat gedaan wordt uit liefde voor God de Vader. En hij zegen erop. Dat is echt. Voor de rest is alleen tijdelijk. En misschien nog erbij nep en fake. Denna ini. Furusma en mekka libi moeilijk die trouwen. Furusma en mekka libi echt moeilijk die de schrefi. Furusma en mek alibi luku zo moeilijk schrefi. Dit is een mooie wereld. Dit is nou een mooi kondre. Dit is nou een grondtapu en een kondre zijn mooi. God heeft het mooi geschapen. Mooie bloemen. Mooie dieren, mooie vogels, mooie watervallen, mooie dingen. De wereld is mooi, dit land is mooi. Maar mensen maken het moeilijk voor elkaar. Mensen maken het moeilijk voor anderen. Mensen maken het moeilijk zelfs voor de wereld om mooi te blijven. Maar we begrijpen dat niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Zelfs mensen blijven niet voor eeuwig in deze wereld. Nooit, je blijft nooit jong. U blijft nooit jong. En u zal nooit voor eeuwig op aarde blijven. Daarom is tijd dat u voorbereidt en investeer u in positief, gezond, constructieve, opbouwende dingen. Dingen met kwaliteit. Ja. Dingen die echt zijn en niet nep. Want zijn nep en zijn fake no abi waarde. Een leven zonder God is gewoon zomaar een leven. Is gewoon een nep leven. Is gewoon een fake leven. Een leven zonder God is gewoon een doelloos leven. Een leven zonder God is geen echte leven. Daarom, het is nu tijd, hoog tijd, dat u een echt leven moet hebben. Een echt leven moet ervaren. Een echt leven moet leiden. Een echt leven moet produceren en uitstralen. En hoe komt dat? Dat is een relatie hebben met de Heer Jezus Christus. Want Jezus zegt, ik ben gekomen niet om religie te geven, organisatie te geven of wat dan ook. Jezus Christus is gekomen om leven met overvloed te geven. Het leven met overvloed is een gezegend leven. Een leven van gezondheid. Een leven van bevrijding. Een leven van vooruitgang. Welzijn, welvaart, progressie. Een leven met inhoud. Dat is een echt leven. Wat voor leven heb u vandaag? Echt leven of nep? Wat voor nieuws luistert u vandaag? Fake news of echt nieuws? Wat soort zani u ervaren in een tendency? Echte zani of nep zani of fake zani? Het is tijd dat u nu gaat denken en checken. Waarin staat u? Wat voor inhoud hebt u in uw leven? Echt of nep? Echt of fake? Echt of gewoon fantasie? Het is aan u vandaag om je voor te bereiden, klaar te maken, om in een echt iets te komen. Alleen God is echt, zijn woord is echt, en wat gedaan wordt uit liefde voor God, een positief, gezond, constructief, kwalitatieve dingen, met God zeker erop, die zijn de echte dingen. En die zijn de dingen die tenminste inhoud hebben.
Daarom vandaag, ik spreek de hand van God op u. Ik spreek echt leven op u. Ik spreek de echte aanraking van God op u. Met brokkelen, taai, alle hebi, met loesu u, met free u, met cream u, door de kracht van God. En ik spreek dat u loskomt. Je ogen open worden. En ik spreek God zegen en aanraking op uw leven. Op land en volk. Op de regering. In Jezus Christus' naam. Halleluja. Ik zegen u vandaag. Ik zegen land en volk vandaag. Ik zegen de regering vandaag. In de naam van Jezus Christus. Dat echte sani zal produceren en manifesteren. Door liefde voor God. En het woord van de levende God. Respect hebben voor elkaar. En voor God is een vereiste in deze tijd. Halleluja. Deze kerk bidt voor u. Deze kerk staat op de pres voor u. Deze kerk is open voor u. Kosteloos, gratis, open voor u. U bent welkom in dit huis. Wij zegenen en begeleiden u in Jezus' naam. Halleluja. Zondag om 10 uur, woensdag om 7 uur, woensdagavond 7 uur, zondagmorgen 10 uur. In Jezus Christus' naam.

kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder,

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

is uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wiegel Hasselbaum. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp geloof. En de afgelopen weken is het heel duidelijk naar voren gekomen hoe belangrijk het is om te geloven in de Heere uw God, in de Allerhoogste God. U bent tot geloof gekomen, u hebt hem geaccepteerd als uw persoonlijke Heer en Heiland. Toen u hoorde over het offer dat de Heer Jezus Christus voor u heeft gebracht, u hebt het geaccepteerd. In geloof, want alleen op zo'n manier kunt u het accepteren door erin te geloven en te accepteren. Maar de Bijbel laat ons zien dat nadat wij dat hebben gedaan, dan hebben wij een leven die wij gaan leven en dat kunnen wij slechts leven in en door het geloof. Alles wat we nodig hebben in dit leven, alles wat we van de Heere verlangen en verwachten, kunnen wij slechts door het geloof van hem ontvangen. Trouwens, de Bijbel zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God te dienen. U ziet hem niet, u weet niet wie hij is, u hebt van hem gehoord. U gelooft, en hoe meer u gelooft, hoe meer u de hand van God in uw leven zal zien. En laten we eerlijk zijn, velen van ons wandelen al een aantal jaren met de Heer. We geloven God voor zoveel. Maar soms zijn er momenten in ons leven waarbij ons geloof schipbreuk leidt. En dan beginnen we te twijfelen. En we mogen de Heer dankbaar zijn dat hij heeft ingegrepen. En dat wij die momenten waarin wij zoveel ongeloof hadden toegelaten in ons hart, dat dat overwonnen is. En dat wij hem mogen dienen in een onwankelbaar vast geloof. En ik zei het al, geliefde luisteraars, broeders en zusters, alles wat u van de Heer kan ontvangen, kan u alleen door het geloof in hem ontvangen. Alles wat u hebt gebeden, kunt u slechts ontvangen door het te geloven dat u hebt ontvangen wat u gebeden hebt. Als u ziek bent en u hebt genezing nodig, natuurlijk gaat u naar de dokter gaan, gaat u dat alles doen. En velen van u zijn al naar zoveel doktoren gegaan en ze kunnen u maar niet helpen. De situatie verandert niet. Daar heb je geloof nodig. Door zijn striemen bent u genezen. En hoe kunt u dat ontvangen? Door het te geloven en te accepteren. Wanneer u het geloof accepteert u. En zo is het voor alles wat u als gelovige nodig hebt. Heb je een doorbraak nodig, overwinning, verandering, herstel, gezondheid, problemen die er zijn in uw huwelijk, problemen die er zijn met uw kinderen. Bid en vraag de Heer om daarin een oplossing te brengen. En u moet het niet alleen vragen, maar u moet geloven in datgene wat u hem hebt gevraagd. In Jacobus hoofdstuk 1... vanaf vers 5 staat het volgende geschreven. Jacobus hoofdstuk 1, vanaf vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. En kijk wat de Heer dan zegt in vers 6. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijk op een golf der zee, die door de wind aangedreven wordt, pardon, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Liefde luisteraars, broeders en zussen, ik wil nog eens de nadruk leggen op vers 6 van Jacobus hoofdstuk 1. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijk op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
Want zulk een mens verzeven moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Zo je ziet hoe belangrijk het is om alles wat u doet en vraagt van de Heer, om daarin geloof te hebben. Als je gaat bidden en de Heer om iets vragen en u begint al te twijfelen, hoeft u hem niet te vragen. Want dan gaat u uw tijd verliezen. Hij gaat het niet aan u geven. Hij gaat niks voor u doen. Omdat u twijfelt. Maar wanneer u bidt en u hebt het geloof dat u zeker bent van de zekerheid. Om zeker te zijn dat het zeker gaat gebeuren. Ik zeg het zo. Dan mag u ervan overtuigd zijn dat hij het gaat doen. Zoveel van u zijn daar thuis. Vele van u hebben zoveel jaren gebeden over zaken. En sommige zaken zijn nog niet in vervulling gegaan. En nu bent u aan het twijfelen. U denkt, al zoveel jaren roep ik tot God. God hoort maar niet. Ja, zomaar roep ik, zomaar bid ik. Ik wil u beleven, zoeken en vragen. Broeder, zuster, stop met dat soort gedachten. Laat twijfel niet toe in uw hart. Maar ik wil u bemoedigen om liever te beleiden. Al moet ik wachten. Ik zal blijven wachten totdat ik zie dat de Heer datgene heeft gedaan wat ik hem gevraagd heb. Ik geloof in datgene wat ik heb gevraagd van de Heer. Omdat ik weet dat hij mij niet zal beschamen. Zoek de teksten in Gods woord op over geloof. En beleid die dingen over u. Beleid ze over uzelf. Beleid over uzelf zoals er staat geschreven in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. En de Bijbel zegt, de Heer zal uw geloof nimmer beschamen. Geliefde luisteraars, broeders en zussen. Waarom twijfelt u aan de Heer? Waarom laat u zich ten neerdrukken door allerlei andere toestanden? Weet u, u moet vasthouden in het geloof. En weten dat wat u hebt gevraagd, zal de Heer voor u doen. Hij is geen God die niet zal doen wat wij van hem vragen. Hij zorgt ervoor. Hij waakt ervoor dat wat wij hebben gevraagd, dat hij dat zal doen. Soms is het wel even nodig dat wij vragen, Heer, maar dat wat ik heb gevraagd, is het wel in uw wil? Is dat wat u wil van mij? Of is het wel goed voor mij? Soms is het wel goed dat we dat vragen. Maar geliefde luisteraar, broeders en zusters, als je iets van de Heer hebt gevraagd, laat geloof centraal staan in uw leven. Hou vast. Hou vast. Al wacht u al zo lang. Hij gaat het doen. Ik wil met u lezen Marcus hoofdstuk 9. Waar we zo'n soortgelijk geval gaan zien. Marcus hoofdstuk 9. Vanaf vers 21. Maar dan vers 20 ook even nemen. En zij brachten hem tot hem. En toen de geest hem zag, deed hij hem terstond stuip trekken. En op de grond gevallen, wentelde hij zich als schuimende. En hij, Heer Jezus, vroeg zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? Hij zeide van zijn kindsheids af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven, om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zeide tot hem, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide, ik geloof, kom mij ongeloof te hulp. Hier hadden wij ook zo'n geval van ongeloof. Want kijk hoe vanaf die jongen van deze man kind was, werd hij aangevallen door demonen. En hij wist zich hier dat hij hulp overal zou, maar het kon maar niet helpen. Totdat hij Jezus tegenkwam. En hij zei tegen de Heer Jezus, als u kunt. En de Heer Jezus zegt, als ik kan, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Zo geliefde luisteraars, broers en zusters, het is belangrijk dat u gaat geloven. Ook al wacht u al zoveel jaren, sta niet toe, maak niet die fout om twijfel te laten. Maar hou vast, want kijk wat die man op een gegeven moment schreeuwt. In vers 24 van Marcus hoofdstuk 9. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide,
Ik geloof, kom met ongeloof te hulp. En heel vaak denken wij dat wij geloven, maar er is zoveel ongeloof in ons hart. Lobiwang, geliefde luisteraar, broeders en zusters, laten wij geloven in datgene wat we hebben gevraagd. Ook al wacht u al jaren. De Bijbel leert mij dat de Heer uw geloof nimmer zal beschamen. Hij zal doen naar uw geloof. Soms wil de Heer kijken. Als u dwars door alles, ondanks alle tegenslagen, ondanks alle dingen die anders uitpakken, als u hem toch gaat geloven. En wanneer u gaat bewijzen dat u dwars door alles hem toch blijft geloven, dan komt daar de verhoring van uw gebed. Onthoudt u dat. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Ik weet niet hoe lang u al wacht op bepaalde dingen. Maak niet de fout om negatief te gaan beleiden of te gaan praten. Maar hou vast, onwankelbaar vast in dat geloof dat de Heer Jezus het heeft gedaan. En het zal geschieden. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank. We zeggen u dank voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde voor ons. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Dank u wel voor alles. Dank u wel, mijn God, dat wij mogen vasthouden aan het geloof. En niet moeten opgeven. Maar weten dat u het gaat doen voor ons. Wetende naar mijn God, dat alles wat wij in gevraagd hebben, ook al wachten wij al zoveel jaren, ook al zitten wij met zaken die vanaf ons kinderjaren in ons leven is. Ik bid, Heer, dat wij blijven vasthouden in dat onwankelbaar geloof, wetende dat u het gaat doen. En mocht er in ons hart ongeloof zijn, dan willen we het uitschreeuwen zoals die vader het heeft uitgeschreeuwd. Ik heb geloof, maar kom mij ongeloof te hulp. En help mij om u dwars door alles, rotsvast geloof in u te mogen hebben en te ontvangen wat u voor ons hebt. Is ons gebed in de machtige en wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur hebben wij onze voorbedenavond. Zaterdagmiddag om 16:30 voor de jonge mensen, voor de tieners, de tienersamenkomst. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugdsamenkomst. Zondagmorgen om 10 uur hebben wij wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats in de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. En het staat aan de Kwartenweg nummer 96. Indien u vragen hebt of gebed nodig hebt, kunt u mij ook bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wilt 885-6771. 885-6771. Mijn naam is Wiegel Hasselbank. Zo der dat wil in mij de genade schenken. Ben ik er weer volgende week. Goedenavond.

0: hebt geluisterd naar het programma God roept u. God zegen en tot de volgende week.
1: Het is 9 uur.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.